0: Nu met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de

zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking

neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: to my day.
1: Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware, gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Het is inderdaad donderdag 23 juli alweer 2026. Om precies te zijn, dag 210. En hierna nog maar 161 dagen. En dan zitten we ook weer zo weer in 2027. Jongen, wat gaat die tijd voorbij. Het lijkt wel, naarmate je ouder wordt zelf, dat het steeds sneller gaat. Maar goed, dat kan ik me verbeelden natuurlijk. Maar dat het snel gaat, dat is wel zeker. En we moeten ook snel door met het programma. Want we zijn hier tot vanmiddag 4 uur. We krijgen leuke gasten in de studio, zowel het eerste uur als het tweede uur. En we hebben ook gasten aan de telefoon natuurlijk. Helaas heeft Joni Bruinewoud-Kooijman zich moeten afmelden, want zij is ziek. Ze had willen vertellen over Apeldoorn pakt aan. En dan ging het over de foto-expositie Mariastraat. Misschien kan ik dat zelf nog een beetje oppakken zometeen. We gaan straks ook wel praten met Andy Buitenhuis. Hij komt naar de studio. En het heeft alles te maken met het optreden wat hij aankomende zondag gaat doen in de muziektent in het Oranjepark met zijn band Ordinary People. Nou, daaromheen heerlijke muziek, klaargezet en uitgezocht door Alexander Hoog. Die zorgt ook voor de techniek en de muziek en het bellen van de gasten. Ja, weet je, wij zijn gewoon een geoliede machine, saampjes. We doen het al sinds 2018, hè, Alexander? Realiseer je dat wel eens? Nou, ik denk er af en toe nog wel eens even aan terug. Aan die allereerste keer. Ik vond het maar heel eng. Ja. Maar goed, we gaan luisteren nu naar Waylon. En die heeft u waarschijnlijk ook allemaal wel, of allemaal, maar het was wel heel druk in dat Oranjepark afgelopen zaterdag. Met het concert van de Koninklijke Marechaussee. Waar Waylon dan ook zijn medewerking aan verleende samen met zijn bassist Stefan. En de steelgitarist, ik weet even zijn naam niet meer, is even ontschoten. Maar ja, het was ongelooflijk druk. Het viel allemaal een beetje tegen. En dan hoofdzakelijk dat onderdeel van Waylon. Mensen hadden zich daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar goed, het ging uiteindelijk toch echt wel om het concert van het Koninklijke Marechaussee Orkest. Genoeg gepraat, we gaan luisteren naar Waylon, want het leven is gewoon te kort.

Ja, dit nummer dat staat op zijn album Gewoon Willem. En dit is uitgebracht in 2022. En op dat album staan natuurlijk heel veel andere mooie liedjes. Allemaal Nederlandstalig. Want het was in die periode, daar had hij gewoon even zin in. Dus ja, nou ja, oké, goed. Het was zijn eerste Nederlandstalige album. En op dat album staat onder andere de hit met Jan Smit Tussen Jou en Mij. Goed, we gaan eens even kijken, want ik heb natuurlijk een heleboel te vertellen. Dat weet u wel. De foto-expositie Goed Doen Voelt Goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in deze expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Het zijn portretten en persoonlijke verhalen die dus getoond worden in deze expositie. En die laten ook zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. Foto-expositie is gratis te bezoeken en ook nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. En zeg je van nou, ik wil er eigenlijk wel meer over weten, kijk dan vooral op de website apeldoornpaktaan.nl /foto-expositie. En dat is het verhaal. Dus apeldoornpaktaan.nl /foto-expositie. Crazy.

2000 is dit nummer uitgebracht door Krezip. Nederlandse band uit Tilburg. En de harde kern bestond toen uit zangeres en pianiste Jacqueline Govaert. Haar zus Anne Govaert op gitaar. Annelies Kuisters op toetsen en zang. En Joost van Haren op bas. Maar ze bestaan nog steeds, hè? Ze hebben even een rustige periode gehad. Maar ze bestaan dus al sinds 1997. Zo is dat. Oké, we gaan eens even kijken, want ik had iets opgezocht voor u. Ja, wacht even. Mijn computer die werkt niet mee. Waar is het nou? Hallo, kom op. Nou zeg, jongens. Het is hier, daar joh. Ja, nog even over die foto-expositie, hè. Want ik heb goed doen, voelt goed. Dat is ook waarover ik een gast in de studio zou krijgen. Joni Bruinewoud Kooijman. Zij is van Apeldoorn Pakt Aan. En dat gaat dus over de vrijwillige inzet van heel veel Apeldoorners. Nou, die expositie, die foto-expositie, die is dus te zien in de fietsenstalling Mariastraat. Dat is een nieuwe locatie in de binnenstad van Apeldoorn. De expositie is dus vanaf nu tot en met zondag, tot en met 26 augustus, te zien. En die Apeldoorners die daarin centraal staan, die zetten zich dus vrijwillig in voor een ander en voor de stad. Nou, er zijn portretten en persoonlijke verhalen te zien in deze expositie. En dan kun je ook zien en lezen en hoe waardevol vrijwilligerswerk is. En hoeveel vrijwilligers vaak ook achter de schermen van, ja, wat voor een organisatie dan ook, betekent voor Apeldoorn. En met deze nieuwe plek in de binnenstad krijgt dus de expositie van Apeldoorn Pakt Aan opnieuw de kans om een breed publiek te bereiken en inwoners te inspireren. Bezoekers zijn van harte welkom om langs te lopen, de verhalen te bekijken en zich te laten verrassen door de impact van vrijwilligerswerk. Expositie is ook gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. En wil je meer weten, kijk dan vooral op de website apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. Nou, fantastisch toch? En zeg je van nou, ik zou eigenlijk ook best wel me ergens willen inzetten als vrijwilliger. Hier bij RTV Apeldoorn kan het natuurlijk altijd. We hebben heel veel vacatures nog steeds. Dus kijk vooral op de site ook van Apeldoorn Pakt Aan. Want ook daar zijn wij op te vinden. Als organisatie die vrijwilligers wil werven. Dat is het. We gaan luisteren nu. Ja, want Ringo Starr heeft natuurlijk ook een prachtig lied gemaakt in 1973. Dat is gebruikt ook voor een film. Een film over George. En ja, dat is getiteld Photograph. En dat is uitgebracht in 1973. En de film heette Concert voor George.

0: she's the waitress who wants to be a star.
1: Ja, mooi nummer ook, hè? Ik heb daar even iets over opgezocht. Picture Postcards from L.A., Los Angeles. En de zanger Joshua Kersen.
2: Een liedje gaat van Jesse.
1: Ja, 1993.
3: Jesse painted a picture.
1: Die is ook heel mooi, hè?
3: Ja, ja, die vind ik nog mooi. Ja.
1: Maar die nummer komt uit 1993. Oké, okay, nou, jullie hebben zijn stem al gehoord, hè, luisteraars? Ja, en die buitenhuis.
4: Beetje hees.
1: Ben je een beetje hees?
3: Ik heb gisteren 3 uur achter elkaar weer zijn zingen, repeteren.
1: Moet je ook niet zoveel doen, joh.
3: Ja, dat vind ik heerlijk.
1: Ja, dat vind je heerlijk, maar je moet niet je stembanden gaan overbelasten.
3: Nee, maar die kunnen een hoop leien.
4: Nou, waar heb je dat gedaan dan?
3: Samuel.
1: Kijk, daar is de stem van Attie. Ja. Die als Andy er is, dan is Attie er ook, hè?
3: Ja,
4: ja, dat kan. Dan
3: zie je meestal tweeling.
4: Dat kan niet missen.
1: Nou, allebei van harte welkom hier in de studio.
4: Dank je wel.
1: Het is natuurlijk ook wel weer met een reden dat jullie hier zijn. Hè?
3: Ja,
4: vast wel, ja.
1: En die reden is dat jullie aankomende zondag gaan optreden in de muziektent in het Oranjepark.
3: Ja, met de
1: maar niet met z'n tweetjes.
3: Nee, met mijn hele band.
1: Met een hele band?
3: Ja.
1: Je hebt een hele band bij elkaar getrommeld.
3: Ordinary people.
1: Ordinary people.
3: Oftewel, gewone mensen.
1: Ja.
4: Dat wordt onze vuurdoop.
1: Ja, hè, dat is jullie allereerste optreden voor een groot publiek.
3: Ja.
4: Ja,
1: ja, en dat kan een heel groot publiek zitten.
3: Als het
1: hè?
3: Mooi weer is, dan kan er zo 300-400 man zitten. Heb ik al eens een keer gezien.
1: Ja, ja, ja, ja. En ook wel 5 ook.
3: Ja,
1: dat bedoel ik.
3: Maar ja, goed. Ik hoop dat de weergoden onze gunstige zin zijn.
1: Ja, nou ja, goed. Weet je, dat is het enige wat we niet kunnen regisseren.
3: Nee,
1: en
3: helaas.
1: We de afgelopen 6 keer, want dit aankomende zondag is het de 7e zondag alweer in de reeks van 12.
4: Gaat heel snel. Ja, ja.
1: Heel snel voorbij, maar prachtig weer gehad. Een paar zondagen was het echt superheet. Was ook weer een beetje overdreven.
3: Ja.
1: Maar ja, nogmaals, je kan het niet regelen, hè. Het komt zoals het komt. Ga je nou je telefoon laten overgaan? Het zijn dat ook niet, altijd dezelfde, hè. Uit. Gewoon stil, die handel.
2: Ik zal hem even
1: stil okay.
2: zetten.
1: Maar Alexander zit al te beduiden dat je er eigenlijk uit moet nu. Dat is hier een stelregel. Ja?
2: Ja,
1: ja,
2: ik ga hem uitzetten.
1: Ja, doe dat maar. Oké, okay. Maar vertel. Even nog iets meer over die band. Andy.
3: Ja, nou ja, goed. Vorig jaar heb ik mijn 50-jarig jubileum in een band gehad. En 2 mensen daarvan zitten ook weer bij deze band. Dus we hebben het eigen soort doorstart gemaakt.
1: Ja.
3: Een andere naam bedacht.
1: Ja.
3: En weer ander repertoire bij elkaar gescharreld.
1: Ja, want hoe gaat het dan, hè? Je moet natuurlijk eerst op zoek naar ook allerlei muzikanten.
3: Ja, en ja goed. Is Erik en zijn zoon Denjan Nijssen, die waren al voorhanden. Nou ja, het komt Willy Timmans, die kenden wij natuurlijk van de vorige band weer.
1: Ja.
3: Dus die heeft ook weer een Herman Rotengatter.
1: Oh ja.
3: Dus, nou ja, en Hans Ruiling, die zat toevallig ook bij de jubileumband dan.
1: Ja.
3: Dus we hadden al 3 mensen van de vorige band en 2 mensen van het jaar ervoor, zeg maar. Ja. Willy en Herman.
1: Ja.
3: Dus, nou ja, goed, had hij er nog weer bij. En we zijn met z'n 7e.
1: 7 man.
3: Ja.
1: Man, schuine scheep, vrouw.
3: Ja, ja. Je hebt 7 man, 1 man, 1 vrouw, 6 mannen.
1: 6 mannen en 1 vrouw.
3: Ja,
1: ja,
3: precies.
1: Leuk. Mooi!
3: Ja.
1: Dus het is een leuk gezelschap. En jullie hebben lekker geoefend de afgelopen maanden.
3: Ja, zeker.
1: En een lekker repertoire samengesteld.
3: Ja, we hadden eerst een beetje, ook wel mooi. Maar ik vond het te veel nummers die heel veel bands ook doen. En dat wou ik eigenlijk niet. Ik wilde ook wat nummers doen die je eigenlijk bij heel veel bands eigenlijk nooit voorbij hoort komen of ziet komen. En hebben we toch een aantal van toegevoegd. En die gingen hartstikke goed. Dus iedereen is wel blij mee.
1: Ja, dus, ja, dat is wel belangrijk, hè, dat de bandleden ook blij zijn met de muziekkeuze.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ja, we hebben één nummer.

0: geschrapt.
1: Oh ja?
0: Ja, dat was Lying Eyes. En Erik die valt dan over de backing vocals die hij doet. Dat niet, ik interpreteerde de regels verkeerd met zingen.
1: Ah.
0: Maar ja, goed. Maar iedereen hoort dat een backing vocal zich moet aanpassen aan de lead vocal en niet andersom.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, hij zegt dan doe ik niet, dan gaan we hem niet doen. Dus die hebben we geschrapt. Ja,
1: die
0: vind ik jammer, dat is gewoon een prachtig nummer.
1: Maar is dat wat we nu zo meteen ook gaan beluisteren?
0: Ja,
1: want dat heb je gevraagd aan Alexander om dat klaar te zetten.
0: Ja.
1: Kunnen we daar nu naar luisteren? Ja? Zullen we dat doen? Lying Eyes van de Eagles.
0: Ja.
1: Oké, okay, start er maar in. Ik ben benieuwd. Dus die komt zondag zeker niet voorbij.
0: Ik moet hem gewoon aankondigen, dan moet hij wel.
1: Oh ja.
0: Ha!
1: Yo, hou eens op.

0: Dat is toch een heerlijk nummer, Eagles.
1: Geweldig nummer.
0: Ja, fantastische band ook, hè?
1: Ja, zeker
0: Staat
1: weten.
0: Op het album One of These Nights.
1: Ja. One of These Nights.
0: Ja, prachtig nummer is dat ook. Ja. Dit komt uit 1975. Maar die gaan jullie dus zondag niet doen.
1: Nou ja.
2: Verrassing.
0: Verrassing.
1: Ik denk dat we hem wel gaan
0: toegift.
1: Doen.
0: Misschien een toegift.
1: Maar dan maar zonder backing vocals.
0: Ja, joh, dat kan toch ook helemaal goed. Ja. Oké, okay. Vertel nog even iets meer over jullie repertoirekeuze. Want wie bepaalt dat? Doen jullie dat met elkaar? Ja,
1: nou, deze nummers heb ik allemaal uitgezocht, in feite. En eerst was Artie was in het begin ook een beetje kribbig van... ja, maar niet leuk en dit en dat. Maar na verloop van tijd hoorde ik niemand meer... want het zijn gewoon allemaal leuke nummers. Ja. En allemaal goede nummers.
0: Artie, dus, is dat zo?
1: Dus, ja.
0: Of weet je niet
2: Er zijn er een paar nummers. Ja, die vond ik wat minder. Maar nee, dit repertoire wat we nu bij elkaar hebben... dat vind ik dat is hartstikke mooi. Gewoon.
0: Ja. En het gaat ook een beetje van de ene hoek naar de andere.
1: Ja. Of, ja, van alles wat een beetje ook.
2: Een paar rustige nummers ertussen ook. Ja. Gewoon een hele mooie luisternummers.
0: Een beetje lekkere tempo-nummers.
1: Ja, die zitten er ook tussen.
0: Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk ook.
1: We hebben zelfs een nummer van de Sweet erbij zitten.
0: De Sweet?
1: Ja.
0: God, man.
1: Mag je wel weten, Papa Joe.
0: Ja, geweldig.
1: Maar er speelt bijna geen band.
0: Nee.
2: Nee, joh.
1: Maar wij wel.
0: Nou was dat ook wel een hele bijzondere band ook, hè?
1: Ja, ik zat toen in de vakantiekolonie Egmond de Zee. Want dan ben ik 3 keer geweest 6 weken om was te maken. Ik had driftbui, ik had last van bedwateren. En dan moest ik leren
0: eten. Was je in Egmond?
1: Ja, in Egmond de Zee. Dat is
0: de kolonie.
1: Ja, kolonie, dat is wel steeds mijn tweede huis.
0: Dat heette een zogenaamde vakantiekolonie.
1: Kolonie, ja. Een beetje, en daar zat ik dan. En elke keer als er wat nieuws op kwam, zei mijn vader, waarde, moeder, kregen, komen dan 1 keer in de 6 weken, kwamen ze op een zondag binnen.
0: Ja.
1: Je moet wel even een nieuwe single van Heintje meenemen en de Suite.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, die had ik allemaal.
0: Dus jij was ook wel een beetje een fan van Heintje.
1: Ja, ik vond de Sweet gewoon mooie muziek. De Papa Sweet. Joe en ja, al die nummers. Little Willy.
2: Little Willy, die wil ik er ook wel graag bij hebben. Dat is mooi van toepassing op onze kleine gitarist.
1: Ah. En Funny. Noem maar op. Geweldig
0: heerlijk.
1: Nummers.
2: Blockbuster.
1: Ja, Blockbuster.
0: Ja.
1: Ja, geweldige muziek.
0: Dat is allemaal een beetje uit onze jeugd, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk, toch?
1: Ja.
0: En het merendeel van het publiek wat er zit... die gaat daar ook enorm van genieten. Dat weet ik nu al.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, joh.
2: Het is gewoon nog heel herkenbare muziek, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat is ook belangrijk voor in het park, vind ik.
0: Ja.
1: Dat is echt wel een...
0: Ja, want ik zag ergens iets voorbij komen... dat jullie een repertoire hebben samengesteld van nummers. Van alles wat.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook heel veel nummers die eigenlijk... door andere mensen niet meer gespeeld worden.
1: Nou, dat had ik op Facebook gezet, ja. Nou, daar zit er één van. Ja. Ik denk niet... Ik geloof
0: maar
1: niet
0: waarom zou dat dan zijn? Durven ze dat niet aan? Of?
1: Jawel, maar dit wordt denk ik helemaal niet aan gedacht.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Dat is dan denk ik. En ik heb een beetje in mijn jeugd zitten putten, zeg maar. En luisteren wat ik vroeger leuk vond.
0: Ja.
1: Maar er zitten een paar ook gewoon bij die...

0: Ja, goed.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat voor alle bandleden van jou ook wel geldt.
0: Ja.
1: Dat ze daar een bepaalde herinnering aan hebben.
0: Ja, ik heb geen klachten gehoord. We hebben één, Herman houdt het meest van de drie B's.
1: Oh ja?
0: Bee Gees, Beatles en de Beach Boys.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Het is natuurlijk ook lekkere muziek.
0: Ja, en we hadden bij het vorige repertoire hadden we dan drie Elvis-nummers zitten. En dan was het alweer van, hebben we hoog Elvis-gehalte. Ik zeg, drie van de 20 nummers, dat is een hoog Elvis-gehalte. Hij is daar niet zo van, weet je wel. Ik denk, nee, ja, maar je moet ook een beetje...
1: Je moet niet
0: de
1: alleen...
0: kracht van een zanger gebruiken waar die goed in is.
1: Ook dat.
0: Dat moet je
1: dat
0: sowieso
1: is heel
0: doen.
1: Belangrijk. Ja,
0: tuurlijk.
1: Maar ook altijd toch een beetje denken aan wat heb ik voor publiek daar zitten.
0: Ja, nou precies.
2: Ja, ja.
1: En die vinden dat fantastisch. Nee, schenk even lekker water in, joh.
0: Ja.
1: Altie. Maar jij bent ook weer onderdeel van de band, heb ik begrepen?
0: Percussie.
2: Ook dat. Percussie.
1: Ook weer met percussie.
0: De regelneef.
2: En backing vocals. En de, ja.
0: De regelneef.
2: Ik regel altijd de oefenruimte.
0: De regelachterneef.
1: Ja. Regelachterneef. Nou, maar je bent belangrijk onderdeel. Dat weet ik wel. He?
0: Ja.
2: Ja, en als een ander dat zegt, prima.
1: Nee, is goed. Ja, nee.
2: Ik doe mijn best.
1: Je bent bescheiden genoeg. Oké. Okay. We gaan luisteren naar een liedje, want er staat een heleboel klaar nu. Oh, we gaan toch maar even naar John Legend.
0: John Legend.
1: Ja, met het titel, met de titel Ordinary People.
0: Ja.
1: En heel benieuwd. Leuk.
0: Mooi.
1: Ja, toch?
0: Zeker weten.
1: Gezellig.

0: Nou, ik vind hem wel leuk.
1: Ja, de geweldige zanger John Legend.
0: Alexander die had het idee om daar... Hier kun je een prachtig up-tempo nummer van maken.
1: Ja, maar als dan je kun je dat... van heel veel nummers.
0: Ja, nee, maar dan gewoon een flinke stevige band erachter. Nou, zoals bij The Ordinary People. Dit zou jullie lijflied kunnen worden.
1: Ordinary People,
0: ja. Maar dan even lekker...
1: Maar we hebben er ook nog een van de Bee Gees.
0: Ja, ach, maar je hebt zoveel mooi muziek. Oké, okay. Hoe laat zijn jullie te beluisteren en te zien aankomende
1: vanaf
0: zondag?
1: Vanaf 4:00, dus kom op tijd, want... Ja, de stoelen raken natuurlijk wel een keer op als je niet op tijd komt.
0: Dat is zeker waar.
1: En die kosten maar een eurotje, dus daar hoef je niet voor te laten.
0: Zo is dat.
1: Drankjes aanwezig voor Urban Food. Goed. Die zorgen voor drankjes en je kunt een frietje kopen, je kunt alles kopen daar.
0: Broodje kraket.
1: Ja, broodje kraket. Broodje raket, kroket.
0: Of iets anders hebben ze ook, weet ik wat. Ja. Van allerlei andere dingen.
1: Een drankje.
0: Ja, nou. Leuk. Nou ja, weet je, we beginnen natuurlijk wel zondag al om 2:00 met het programma.
1: Ja,
0: en dan is het een heel ander muziekstijl.
1: Ja, maar dat is juist mooi ervan.
0: Dat is juist het leuke.
1: Ja,
0: ja, dan is het voor elk wat wils. Hè?
2: Inderdaad, dat klopt.
1: Ja, zo hoort het ook.
0: Maar jullie hebben er wel zin aan en iedereen heeft er zin aan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ja. We gaan nog even naar een nummer luisteren, want jullie hebben een gitariste in jullie band.
1: Ja, Willy Timmermans.
0: Ja,
1: en een schattig,
0: dat is een goede muzikant,
1: een
0: hè?
1: Een schattig klein vrouwtje.
0: Ja.
1: Een hartstikke leuk mens. En een aanwinst voor ons mannen.
0: Ja.
1: Nee, dat meen ik
0: serieus. Is zij de enigste vrouw in de band?
1: Ja, en ze doet het hartstikke goed.
0: Dan staat ze een mannetje, zeg maar.
1: Ja, ze staat een vrouwtje en een mannetje.
0: Te sweet, horen we met Little Willy.
1: Ja, speciaal voor Willy.

0: luisteren, is dit nummer 1973. Dus ja. We gaan echt wel terug in de tijd ook, hè?
1: Toen was ik 15.
0: Ja.
1: Dat zijn mijn... Ja, wat ik straks vertelde, dat ik die singeltje... Maar dat zijn mijn jaren.
0: Nou, niet alleen van jou zelf.
1: Nee, maar heel veel mensen dan in die leeftijd, zeg maar. En wat ouder natuurlijk.
0: Maar het was wel hele lekkere muziek allemaal.
1: Ja, geweldig.
2: En ik was 21 toen. Ik was 21.
0: Oh, jij was wat ouder. Ja. Ja.
1: Ja, maar ik vond dat geweldige muziek.
0: Ja, leuk. Sweet.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie wel wat van op het repertoire.
1: Papa Joe.
0: Ja, oh ja, leuk.
1: Dan gaan we na de muziektent concert gaan we het uitbreiden, het repertoire. En dan gaan we ons te boek zetten voor bruiloft, voor feestavond.
0: Nou, dan heb je met dergelijk repertoire heb je heel veel.
1: Maar we willen wel zorgen dat we in ieder geval 3 uur aan nummers straks hebben. Dus er moeten wel heel veel nummers bij komen.
0: Ja, leuk.
1: Maar die heeft zoveel ideeën.
0: Ja.
2: Er zijn zoveel mooie nummers.
1: En het is ook niet bedoeld dat je het precies na gaat spelen. Dat is ook niet
0: Maar dat zeg ik altijd. Dat moet je ook niet willen.
1: Nee, maar dat kan ook niet. Kijk, je hebt straks over de backing vocals en de lead vocals samen, zeg maar. Maar wij spelen ook niet zoals de Eagles doen.
0: Nee,
1: en we spelen ook
0: niet
1: zoals ze... Want dat kan helemaal niet.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Wat je ook al eens eerder zei, er is maar 1 Elvis geweest.
1: Ja, precies. Ja.
0: En nee, dat moet je niet doen. Je moet dat niet willen. Je moet
1: wel...
0: Nee, die muziek is fantastisch en daar kun je het beste uit putten.
1: Ja.
0: Maar helemaal je eigen draai eraan geven.
1: Ja.
0: En als je een stem hebt die een klein beetje in de buurt komt van... dan is het alleen maar meegenomen.
1: Nee, maar kijk nou naar Bouke.
0: Ja.
1: Bouke is een fantastische zanger. Dat heeft hij wel weer bewezen, ook bij Stars on Stage. Hè, met de musical gebeuren.
0: Ja.
1: Maar hij moet van het Elvis-imago af.
0: Ja.
1: Hij is zijn identiteit kwijt, vind ik. Je moet...
0: Maar weet je, we gaan het nu over Bouke hebben. Maar ik vind eigenlijk dat hij een soort van Elvis-stemmetje opzet.
1: Ja, dat is heel veel van die zangers doen dat.
0: Ja,
1: ik ken er wel, Kees Versluis ken ik ook. Die, weet je, maar dat heeft, Elvis doet dat helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar als je stemmen puur naast elkaar legt, lijken ze totaal niet op elkaar.
0: Nee,
1: helemaal
0: precies.
1: Niks.
0: Nee.
1: Totaal niks.
0: Nee joh, gewoon lekker jezelf blijven.
1: Wel ja.
0: En gewoon...
1: Maar die jongen moet zorgen, daar moeten ze gewoon hele goede nummers voor schrijven. En dan kan hij gewoon scoren, want hij heeft gewoon een fantastische stem.
0: Ja, dat klopt hij. En vind ik ook.
1: Dus, maar een beetje jammer.
0: Maar goed, jullie hebben... Ga je zelf... Dat heb jij nooit gedaan, hè? Zelf nummers geschreven.
1: Jawel.
0: Of ja, toch wel.
1: Ik heb Janie voor mij.
0: Ja.
1: Ik heb voor mijn vrouw heb ik twee nummers geschreven. Ik heb een nummer over mijn dochter geschreven.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: 4, 5 nummers. Maar dat zijn geen hoogstaande...
0: Maar zou je dat nog wel willen doen in de toekomst? Zou je dat willen doen?
1: Ja, ik heb
0: een mooi nummer schrijven.
1: Ja. Ik heb nog een nummer of 7, 8 die ik van mezelf zijn... ik was vorig jaar of afgelopen jaar bij Cultuur... bij je buur aan de Schaven 14 aan het zingen. En toen kwam ik een oude broer van een ex-vriendin van mij tegen... met zijn vrouw uit Canada.
0: Mm-hmm.
1: En die vrouw is Canadees en ze wonen daar ook.
0: Mm-hmm.
1: En ze waren dan hier op visite bij zijn zus.
0: Ja.
1: En die vrouw zegt, jij moet eigen nummers gaan schrijven, man.
0: Ja.
1: Verdomme zeg ze, je kunt zo goed zingen. Je moet zelf. Ik zeg, maar dat kan ik niet zo goed. Jawel, dat kun je wel. Je moet dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Dat is niet iedereen gegeven.
0: Komt een heleboel bij kijken.
1: John Denise is een goede schrijver. Die kan goed. Die plukt ook zo'n nummers uit.
0: Kun je daar niet iets mee samen gaan doen?
1: Een nummer van mij gemaakt.
0: Je moet gewoon weer eens nieuwe kanaaltjes aanboren.
1: Ja, precies.
0: Want jij bent een en al muziek.
1: Ik wil niet met meneer Van Etten te maken hebben.
0: Nee. Nou noem je ook weer wat op.
1: Dan ga ik ook nooit aan beginnen.
0: Nee, dat moet je ook niet doen.
2: Gaat die Attie,
0: heb jij niet kwaliteiten in jezelf van het schrijven van nummers? Of,
2: ik kan best wel een nummertje schrijven, denk ik. Want ik heb...
1: Ja, maar je gaat alleen over tekst, maar je moet ook componeren.
0: Ja, dat bedoel ik, de muziek.
1: Kijk, hij is geen muzikant.
2: Nee, tekst schrijven, dat wil wel, maar dan moet er een melodie bij...
1: Je zult eerst een mooie melodie moeten verzinnen.
0: Ja.
1: En daarop tekst schrijven, niet andersom.
0: Nou, voorlopig heb je je handen vol aan Ordinary People.
1: Ja.
0: De band, hoe lang bestaan jullie nou?
2: Vanaf februari.
1: Van dit jaar. Ja. Toen zijn we gaan repeteren.
0: En lekker. En hoe vaak repeteren jullie?
2: 1 keer in de 14 dagen.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dat wil ik straks niet meer doen. Straks 1 keer in de maand. Zo, in 3 weken.
0: Ja, maar goed, dat kan ook.
1: Nee, weet je, we repeteren op maandag. En maandags dan ga ik ook altijd eten met mijn zus.
0: Oh,
1: bij het Nodeplein. Maar dan moet mijn hond 2 uur in de band zitten.
0: Ja.
1: Kom ik thuis en dan moet hij weer 3, 4 uur in de band zitten. Maar dat wil ik niet.
0: Nee. Maar goed, kijk. Nu aankomende zondag jullie allereerste optreden voor groot publiek.
1: Ja.
0: In de muziektent in het Oranjepark.
1: Ja.
0: Jullie spelen om 4 uur. We beginnen natuurlijk met het programma al om 2

0: uur. Iedereen is van harte welkom.
1: Ja.
0: Het is jullie debuut. Ik ben heel benieuwd.
2: Wij zelf ook, hè?
0: Ja. Maar
1: ja, we beginnen met de Forest Jazz Band om 2:00.
0: Dat
1: en
0: is
1: daarna
0: zo.
1: Om 3:00 krijgen we Just Us. Dat is een duo, een vrouwtje met een gitaarlog en een man die erbij...
0: Ja.
1: En dan is het Ordinary People.
0: Nou, helemaal leuk.
1: Hartstikke mooi.
0: Hartstikke bedankt voor deze bijdrage in dit programma.
2: Graag gedaan.
0: We gaan lekker van jullie genieten aankomende zondag.
1: Ik hoop zo.
0: Gratis toegang voor iedereen. Dus vooral komen. We gaan nu afsluiten met... wat jullie zelf ook al een beetje hebben aangedragen. Met Joshua Kerrison. Zei het al, we hebben daar een andere nummer van gedraaid. Maar dit is dan het prachtige nummer. Jesse.
1: Ja, geweldig.
0: En zeg jongens, tot zondag, hè? En bedankt voor nu.
1: Tot zondag.
0: Tot zondag.
1: En geniet.
0: En nu voor straks, na het nieuws van 3:00, zijn we weer terug.
1: En slaap lekker.
0: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, welkom terug. We zijn er nog tot vanmiddag 4 uur. En dan heb ik het over Alexander Hoog in de techniekruimte voor de muziek en de techniek. En mijzelf natuurlijk voor de presentatie en de gesprekken met de gasten aan de telefoon en ook hier in de studio. Want die zijn er ook weer in de tweede uur. We gaan zo meteen praten met Marcel Nijnhuis. Die is van het duo Just Us. Uit Apeldoorn komen zij. Ja, van origine volgens mij de helft uit Duitsland. Maar goed, dat horen we allemaal wel. Die gaan komende zondag ook optreden in een muziektent. Ook voor de allereerste keer. Heel spannend allemaal. En we gaan ook praten met natuurlijk Jan Kersenboom. Die gaan we bellen. Hij is de eigenaar van het Bluescafé. Initieert al ruim 30 jaar elke weekend live optredens bij hem in het Bluescafé. En we gaan ook praten met Marijke Rom. Die is verbonden aan het AGC. Apeldoorn Schetscollectief voor de luisteraars. En die komt vertellen over de wandelingen die er dit weekend zijn georganiseerd door het AGC. En dat komt ze heel graag doen hier in Levende Lijven in de studio. Volop bedrijvigheid dus vanmiddag. We gaan nu luisteren naar het Alexander Hoog momentje. En dat gaat een beetje naar onze zuidenburen. Want Ivan Heijlen, die kennen we allemaal nog wel van vroeger. Hij heeft dit liedje gemaakt, even kijken, in 1973. En het heeft de titel De Werkmens. MUZIEK

0: als het dan...
1: Ik vind het wel grappig. Ja, er was inderdaad een Belgische zanger. Ivan Heylen. En dit nummer dat kwam uit 1973 alweer. Is wat, hè? Ja, mooi. Oké. Museum De Waag. Dat is het Stadsmuseum van Deventer. En dat is gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland. Dat gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. En alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op museumdewaag.nl/steun. Want het is natuurlijk wel belangrijk, hè? Geld speelt gewoon altijd een grote rol. We gaan luisteren naar Anouk met Everything.

0: Anouk, had ik al gezegd, met het nummer Everything. Het is een nummer uit 2002 en het staat op haar vierde studioalbum, Graduated Fool. Haar eerste single was dit van haar vierde studioalbum. Mooi! Veelzijdige artiest is dit ook. We gaan luisteren nu naar wat Marcel Nijnhuis mij en u ook te vertellen heeft. Die heb ik nu namelijk aan de telefoon. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag samen.
0: Ja, leuk. Fijn dat je even aan de telefoon kunt zijn. Ja, het is altijd even lastig, hè? Om dat te combineren met werkzaamheden en zo. Maar fijn dat je...
1: Ik zit in Utrecht, dus...
0: Ook nog een eindje weg, joh.
1: Ja.
0: Mooi. Maar dat neemt niet weg. We hebben elkaar nu aan de telefoon. Jij gaat ons het een en ander vertellen, want je bent de helft van het duo Just Us.
1: Ja.
0: Wat doe je precies in het duo?
1: Ik speel keyboards.
0: Ja. En doe je ook zang?
1: Keyboards, Hammonds. Een heel klein beetje.
0: Heel klein
1: beetje. Maar voor de zang hebben we Jessica.
0: Ja, precies.
1: Jessie.
0: En die zingt lekker.
1: Ja, zeker.
0: En hoe lang zijn jullie al een duo?
1: Wij hebben elkaar leren kennen in Duitsland.
0: Ja.
1: Ik denk wel 20 jaar geleden.
0: Zo.
1: Nou, en door... Ja, beide wat omzwervingen en we zijn toch lekker bij elkaar gegroeid.
0: Ja.
1: 5 jaar geleden getrouwd.
0: Ja.
1: We hebben een poosje heel weinig aan de muziek gedaan.
0: Ja.
1: Maar mede door het verhuizen naar Apeldoorn zit toch wel veel muziek. Hebben we uiteindelijk de draad weer opgepakt.
0: Ja.
1: Ook na een aantal optredens gezien te hebben in de muziektent. Ja, is het toch weer gaan kriebelen.
0: Toen dacht je van, nou, dat kunnen wij ook.
1: Ja, waarom niet? Even de draad weer opgepakt.
0: Ja, leuk.
1: We hebben en zondag gaan we los.
0: Zondag gaan jullie los, hè? Ja.
1: Ja.
0: Dan kunnen we jullie allemaal zien en beluisteren.
1: Zeker weten.
0: Just Us. Vertel eens, jij doet dus keyboard, keys en ook af en toe een beetje Hammond en een heel klein beetje zang. Maar dat laat je over aan Jessica.
1: Ja.
0: Welk repertoire kunnen we van jullie verwachten?
1: We hebben een stukje country.
0: Ja.
1: Een stukje Nederlands, een stukje Duitse slager.
0: Ja.
1: Een paar ballads.
0: Oké.
1: En we hebben toch een gedeelte met een eigen draai eraan gegeven.
0: Ja.
1: Dus niet één of één coveren, maar echt even een toch een eigen signatuur eronder zetten.
0: Ja, maar dat vind ik eigenlijk altijd heel erg belangrijk dat de artiest dat doet. Of het nou een duo is, een trio of een band. Nooit gewoon, ik had hier vanmiddag ook al Andy Buitenhuis in de studio samen met Attie. En die zijn, Andy heb je natuurlijk wel eens gehoord. Andy Buitenhuis als solo. Maar die heeft sinds begin dit jaar ook weer een band samengesteld. Daar gaan ze ook mee optreden aankomende zondag. Maar hij zegt ook, we hebben een hartstikke leuk repertoire. Oude nummers en ook heel divers. Maar je moet er niet echt een kopie van maken van wat ooit is geweest. Gewoon je eigen draai eraan geven.
1: Zeker.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Mijn mening is een beetje van, als je precies zo wil doen zoals de uitvoering, de artiest dat heeft gedaan, dan moet je tribute band beginnen.
0: Juist, ja. Ja, nou, en dan moet je toch ook wel...
1: Dan kun je dat doen.
0: Ja.
1: Maar nu kun je gewoon uitleven en je eigen dingetje ermee doen.
0: Heerlijk, toch?
1: Ja, zeker.
0: Daar gaat het toch ook om, dat je er zelf ook heel veel plezier aan beleeft.
1: Zeker weten.
0: Gaat het ook eigenlijk allemaal wat makkelijker zelfs. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Oké, dus we kunnen een beetje country verwachten, ballads, slager, Nederlandstalig. Dus dat wordt heel breed ook. Lekker.
1: Heel divers. Heel divers.
0: Gezellig. Leuk.
1: En we hebben eventueel zondag nog een verrassing erbij. Maar dat ga ik je niet vertellen.
0: Want...
1: Ja.
0: Je maakt me wel weer heel nieuwsgierig.
1: Ja, I know.
0: Maar laat maar lekker, want een verrassing moet gewoon een verrassing zijn en blijven.
1: Zeker weten. Zeker
0: toch?
1: Weten. Ja hoor.
0: Maar leuk. Jullie zijn, even kijken, geprogrammeerd om 3 uur, hè?
1: Van 3 tot 4.
0: Ja. Leuk.
1: Dan gaan we daar wat leuks van maken.
0: Hartstikke mooi. Nou, we houden... Ja. Het weer kan een beetje een spetje vallen zo af en toe. Maar daar gaan we maar niet te veel over nadenken.

0: denken. Nee, we hebben prachtige zondagen inmiddels achter de rug. En komende zondag gaat het ook weer een fantastische zondag worden. Met deze artiesten allemaal.
1: Daar gaan we zeker wat van maken.
0: Heel divers repertoire. We beginnen lekker om 2:00 al met een jazzprogramma. En dan komen jullie daarna met ook weer een heel divers programma van jullie zelf.
1: Ja.
0: En dan sluiten we af met de band Ordinary People. Maar eerst Just Us.
1: Just Us.
0: En gaan jullie ook, je hebt je dan aangemeld. Je hebt gezien hoe het daar eraan toe gaat in het Oranje Park. Allemaal heel erg leuk en gezellig. Vaste klanten hebben we daar altijd.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat jullie meer gaan optreden? Of doe je dat misschien ook al als duo?
1: Nee, dit is echt even de eerste keer weer sinds jaren.
0: Oh joh, spannend.
1: Samen opgetreden. Ja, spannend.
0: Ja, leuk.
1: En hoe het daarna gaat, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Want we hebben op 23 oktober gaan we nog bij jou live in de uitzending.
0: Ja, ook. Daar verheug ik me ook al op. Hartstikke leuk. Ja. Apeldoorns Podium. Ja, programma. Ja. Mooi. Nou ja, jullie hebben een Facebookpagina. Of is er iets anders waar we op jullie kunnen zien en luisteren?
1: Ja, als je Just Us gaat zoeken op Facebook, dan kom je ons wel tegen.
0: Goed zo. Nou, dan weten we dat. Maar iedereen bij deze gewoon uitgenodigd voor aankomende zondag. Muziektent Oranje Park.
1: Allemaal kijken.
0: Ja.
1: En luisteren.
0: Helemaal lekker kijken en luisteren naar het duo Just Us. Dankjewel voor dit moment, Marcel.
1: Niks te danken.
0: Ga lekker verder werken. En we zien elkaar en spreken elkaar aankomende zondag in het Oranje Park.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel. Groetjes aan Jessica.
1: Fijne middag.
0: Oké, dag. Doei, doei. We gaan luisteren naar een liedje van Bill Withers en Grover Washington. Dat is een beetje jazzy. Komt ook al wat, het is wel wat ouder. Dus even kijken, kan ik zien hoe oud het is? Ja, het is uit 1980. Bill Withers en Grover Washington. Just the Two of Us.

0: Withers. Overleden in 2020 op de leeftijd van 81 jaar. Dat dan weer wel. Ja, ik zeg altijd, muziek houdt jong. Muziek maakt blij. Maar ook wat ook heel gezond is voor de mens, daar wordt ook altijd heel veel reclame voor gemaakt, is wandelen.
1: Zeker. Ja.
0: En ik heb hier bij mij in de studio zitten Marijke Ron. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. En we gaan eens even met elkaar doornemen wat er allemaal op de planning staat voor het Apeldoorn Schetsencollectief.
2: Ja, graag. Ja.
0: Nou, vertel eens, want je hebt altijd heel makkelijke teksten en je kan lekker vertellen. Dus bij deze microfoon voor jou.
2: Wij gaan weer wandelen op zaterdag en zondag.
0: Ja.
2: En ik was net even aan het spieken, want we hebben onder andere de Metaalbuurt op ons programma staan.
0: Oh joh!
2: Ja, en dat is zaterdag 25 juli.
0: Ja.
2: We beginnen om 14:00 op de hoek van de Bronsweg-IJzerweg.
0: Oké. Okay.
2: En ik citeer even uit onze folder, want ik vind dat zo mooi omschreven.
0: Ja.
2: Deze lieflijke Apeldoornse arbeiderswijk uit 1917, een aantal keren met de sloop bedreigd, is nu een beschermd stadsgezicht en een van de best bewaarde tuindorpen van Nederland.
0: Nou,
2: dit moet iedereen toch gezien hebben.
0: Ja.
2: En ik bedoel, Apeldoorner, geen Apeldoorner. Het is gewoon een heel boeiend verhaal. Want in een tijd dat overal tuindorpen ontstonden, ook in Amsterdam, maar ook in Apeldoorn, was er ook een architectuur gaande die heel interessant is.
0: Ja.
2: En wij zien daar nog steeds de restanten van. Als we zo langs de Arnhemse weg rijden, zien we dat in de verte liggen.
0: Ja.
2: Maar het is heel leuk om er een kijkje binnenin te nemen.
0: Ja, en dat gaan jullie dus tijdens die wandeling
2: gaan
0: dan ook doen.
2: Ja.
0: Aankomende zaterdag.
2: Ja, ja.
0: En hoe laat is het?
2: Ja, 14:00. Hoek Bronsweg, IJzerweg. En van tevoren aanmelden is niet nodig. Dat is bij eigenlijk geen van onze agenda kalenderwandelingen. En 1,5 uur zo'n beetje lopen.
0: Wat leuk, joh. En dan ga je helemaal terug in de tijd ook.
2: Ja, ja.
0: Die gidsen van jullie, nou, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Die worden ook van tijd tot tijd gewoon lekker bijgespijkerd, hè?
2: Ja. Ja, we hebben 1 keer in de 2 maanden hebben we gidsenbijeenkomst. En dan hebben we altijd ook wel een spreker. En dat is dan ook in het kader van onze kennis bijspijkeren. We hebben volgende week een gidsbijeenkomst waar iemand, of eigenlijk de voorzitter zelfs, van de Stichting Apeldoornse Monumenten ons bij gaat spijkeren. José Hulshof. Nou, daar zijn we dan helemaal blij mee. En die heeft altijd een heleboel te vertellen over panden die behouden gebleven zijn. En panden die nog op de nominatie staan om behouden te blijven.
0: Oh, om
2: en dat
0: behouden
2: is altijd heel spannend.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja,
0: er moet niet meer gesloopt worden van onze historie.
2: Nee, en zij hebben daar een heel belangrijke rol al in vervuld.
0: Ja.
2: Ze hebben onder andere gezorgd dat het stationsgebouw behouden bleef. Want dat stond ook op de nominatie om helemaal gesloopt te worden.
0: Ja.
2: Dus die Stichting Apeldoornse Monumenten, ik vind dat mensen ook eigenlijk daar gewoon supporter, donateur van moeten worden. En ook maar eens even op de website moeten kijken daarvan. Stichting Apeldoornse Monumenten.
0: Ja, nou, mooi dat je dat even aanhaalt. Prachtig. Het een versterkt het ander.
2: Ja,
0: ja toch?
2: Ja.
0: Maar dat is dus zaterdag.
2: Ja.
0: En wat gaan jullie zondag doen?
2: En zondag hebben we de vertrouwde centrumwandeling.
0: Ja.
2: En terwijl ik in de auto hier naartoe reed, zat ik te denken, ik moet echt iedereen aanhalen. Apeldoornen of geen Apeldoornen. Misschien wel vakantiegast op een camping.
0: Ja.
2: Loop mee met die centrumwandeling. Want wij zijn dan misschien geen stad zoals Zutphen of Deventer of een van de Hanzesteden om ons heen. Maar we hebben wel een heel belangrijke functie als dorp gehad. We waren het kruispunt, het knooppunt van wegen. En van daaruit, als ik alleen al vertel dat het verhaal gaat dat er zo'n 60 herbergen in ons centrum gestaan
0: 60?
2: Hebben.
0: 60?
2: Ja, 60. Dan weet je dat het een heel belangrijke pleisterplaats voor doortrekkend publiek was. En dat kon omdat we geen stadsmuren en geen gracht hadden.
0: Ah, vandaar, ja.
2: En onder andere daarover gaat ons verhaal. En we zijn ook nog in staat om daar bepaalde restanten van te laten zien.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Wat interessant.
2: Ja, al was het maar het Achterom, wat niet iedereen kent.
0: Ja.
2: En ik ga dat allemaal niet verklappen.
0: Nee.
2: Maar loop met ons mee en kijk ook even om de hoek bij het Achterom.
0: Ja.
2: Nou, verder hebben we een glorietijd gehad, ook aan middenstand. Eigenlijk met de ontwikkeling van de parkenbuurt en de villa's die daar kwamen, kwam er ook een geweldige middenstand op in Apeldoorn.
0: Ja.
2: En terwijl je door loopt te winkelen in de hoofdstraat, kijk je normaliter niet naar boven, want je moet reuze uitkijken dat je niet tegen wandelend publiek aanloopt. Vandaar dat wij juist op zondag onze centrumwandeling hebben. En ook heel veel blik

0: naar boven werpen. Al was het maar om jugendstilpanden te bekijken.
1: Prachtig, hè? Ja. Er zijn in de loop der jaren natuurlijk best wel wat gesloopt ook, helaas.
0: Ja, maar ook maar weer ook in oude glorie hersteld. Of ten dele in oude glorie hersteld. En dat laten we ook graag
1: zien. Prachtig, mooi, fijn. Ja, en dan moet je inderdaad naar boven kijken. En dan moet je, dan kun je niet kijken van wie loopt de vormen of wie
0: komt
1: eraan.
0: Wij leiden en begeleiden iedereen graag bij die wandeling. En die wandeling die begint ook om 14:00 en die begint op de hoek van de Hoofdstraat Deventerstraat bij de juwelier, zoals we dat dan noemen. Wij staan pal voor de etalageruit van de juwelier te wachten en iedereen is welkom.
1: Nou, fijn.
0: €5 per persoon. Graag contant meenemen. De QR-code bij ons is in de maak, maar is er nog niet. En voor kinderen is het €2. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
1: Ja. En het is gewoon hartstikke interessant.
0: Ja.
1: En die wandeling door het centrum duurt ook een uur of anderhalf uur.
0: Ja, hè? We koersen echt op anderhalf uur. Ja. We kunnen het zo lang en zo kort maken als we willen. Maar de richtlijn is dat we de anderhalf uur over doen.
1: Ja, nou, zo'n mooie tippel, zeg ik dan maar. Ja, toch?
0: En ik wil ook altijd nog zeggen dat mensen ook wandelingen op aanvraag kunnen indienen.
1: Ja.
0: Minimaal kost dat dan €35. En voor elke persoon die meer meeloopt dan die 7x5 is 35. Dan die 7 personen, €5 er weer bij.
1: Ja.
0: Nou, het kost de kop eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Want het is een waar uitje. En we doen dat ook de komende tijd weer heel veel. Of het nou voor de Rotary is. Of het nou voor personeelsverenigingen is. Of het voor ambtenaren die nieuw in dienst gekomen zijn. Wij hebben heel veel aanvraagwandelingen. En we doen dat met veel plezier. En we kunnen er ook maatwerkwandelingen van maken. Als iemand zegt, ik wil bij die horeca gelegenheid, want daar gaan we even wat drinken en daar verzamelen we. Daar wil ik beginnen en ik wil afgeleverd worden bij die en dat restaurant.
1: Ja.
0: Nou, niks is ons te gek.
1: Nou,
0: dat doen
1: nou,
0: we dan.
1: Nou. Mooi zeg, dat is inderdaad echt op maat.
0: Ja.
1: Fantastisch. Maar wat je ook zei, die ambtenaren die wij hier op het gemeentehuis hebben zitten, dat zijn er een heleboel die van buiten afkomen. Die kennen helemaal niks van Apeldoorn.
0: Nee, die wonen hier niet. Die komen met de trein.
1: Die zouden eigenlijk verplicht, tussen aanhalingstekens verplicht,
0: zo'n
1: met
0: soort
1: jullie
0: programma
1: op stap.
0: Hebben ze.
1: En ja, hebben ze dat wel?
0: Ik weet niet of het nu nog loopt, maar ik heb volgens mij in het voorjaar nog met nieuwe ambtenaren gelopen. Met een collega
1: dus
0: van mij
1: wel.
0: Samen. Grote groep nieuwe ambtenaren. En dat hoorde tot hun introductieprogramma.
1: Ah, heel belangrijk. Heel belangrijk om te weten wat er allemaal los is geweest en nog.
0: En dan was het maar jouw geliefde Oranjepark, hè?
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja,
1: ja, dus wel. Ik vind het altijd, ik zeg het ook vaak, het mooiste park van Apeldoorn.
0: Ja. Ja.
1: Het stamt natuurlijk ook uit 1800 nog wat.
0: 1876.
1: Dit jaar 150 jaar bestaan, hè?
0: Ja, en het zit in onze centrumwandeling.
1: Ja,
0: en dan komen we jou waarschijnlijk dan zondag tegen.
1: Nou, van harte welkom, zou ik zeggen. Schuif gewoon even aan. Het is allemaal lekker. We hebben weer hele lekkere muziek aankomende zondag. Voor elk wat wils. We beginnen om 14:00 met een beetje een jazzy swing jazz programma van de Forest Jazz Band.
0: Ik zag het net staan. Ja,
1: ja, daarom. Dus ja, nee, dit wordt alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Mooi. Ja, jullie hebben een website. Zullen we daar nog even naar refereren?
0: www.apeldoornschidsencollectief.nl. Daar staat alle informatie op over onze standaardwandelingen die we wekelijks lopen, waar je dus niet van tevoren voor aan hoeft te melden. En daarnaast ook hoe het zit met aanvraagwandelingen.
1: Ja, helemaal goed. Nou, zeker aan te bevelen. En jij vertelt er altijd zo geanimeerd over. Heerlijk. En met jou zijn er heel veel andere vrijwilligers.
0: Ja,
1: dus allemaal
0: we zijn met z'n 30 inmiddels.
1: Ja.
0: We waren met z'n 15e. We hebben net een hele nieuwe lichting die gecertificeerd is. Dus we hebben inmiddels 30 gidsen. Dus we staan te trappelen om al die wandelingen te doen.
1: Ja, joh, dat begrijp ik. Ja, nou, en er zijn zat vakantiegangers hier in de omgeving. Dus die moeten ook een beetje bezighouden worden, vind je niet?
0: Vind ik ook.
1: Dankjewel Marijke
0: graag
1: voor dit fantastische verhaal. En ik zeg je heel veel succes ook nog de komende tijd.
0: Dankjewel.
1: En we gaan elkaar zeker nog weer eens terugzien hier in de studio.
0: Leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. We gaan luisteren nu naar, waar gaan we naar luisteren? Oh, Walking Down Your Street. Ja, dat past wel weer een beetje gewoon ook ter afsluiting aan dit verhaal natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Het is van de Bengals. Nou, die zijn ook wel wat ouder, maar goed, wel leuk.

De Bengals dus, van Walking Down Your Street, 1986 alweer. Ja, de tijd gaat gewoon zo snel voorbij. Oké, we gaan luisteren naar De Dijk. Want die staat klaar, zie ik staan. En die hebben een liedje en dat heeft de titel... Ga in mijn schoenen staan. Ik ken het zo niet, maar misschien als ik het hoor. De Dijk, ga in mijn schoenen staan. Mijn schoenen staan. Ik ben even aan het kijken of ik mijn hulplijn kan inschakelen daarvoor. Ga in mijn schoenen staan is een nummer van de Nederlandse band De Dijk uit 2002. En het is de eerste single van hun 11e studioalbum Muzikanten dansen niet. Dat klopt.

0: Ja, dan sterven de klanken weg van De Dijk. Ga in mijn schoenen staan, uit 2002 alweer. Ja, en dan ben ik nu heel benieuwd wie er of Jan ook goed in zijn schoenen staat. Want Jan Kersenboom heb ik nu aan de telefoon. Dag Jan.
1: Hey, alles wel?
0: Ja, gaat met jou ook?
1: Ja hoor, ben er nog.
0: Ja hè, je bent er nog. Je bent ook niet weg te krijgen, joh. Hey. We kunnen je ook niet missen, hè?
1: Tuurlijk niet. Vind het leuk.
0: Ja, dat is het ook. Hartstikke leuk. Muziek hoort gewoon bij het leven, vind je niet?
1: Dus dat, ja.
0: En jij doet dit al zoveel jaren.
1: Ja.
0: Geweldig. Gewoon lekker blijven doorgaan.
1: Lekker door. Ja, dat vind ik zeker.
0: En ze willen nog steeds graag bij je optreden op dat prachtige podium. Dus nou. En ik zie nu dat je morgenavond ook iets leuks hebt geregeld. Damien en de Live Band.
1: Ja, Damien die kwam wel eens en die stelde dat zelf voor.
0: Ja.
1: Dus dat was goed. Die zei, ja. Kom maar joh.
0: Ja joh.
1: Kun ik eruit proberen.
0: Zo is dat. Nou, en dat is een is het wel echt een rock'n'roll band?
1: Ja, een beetje Elvis Presley, Herman Brood, Johnny Cash.
0: Ja.
1: Dat werk.
0: Nou, dan weet je wel hoe het eraan toe gaat, hè? Het wordt een verrassend optreden. Morgenavond.
1: Precies.
0: Ja. En dat begint om 10:00, gewoon, zoals altijd?
1: Het begint 10:00, ja. Met vrije toegang. Ja.
0: Nou, en mensen kunnen gewoon lekker losgaan. Meezingen, dansen ook. Rock'n'rollen en andere dansjes.
1: Ja.
0: Helemaal gezellig. Gewoon helemaal lekker je laten gaan. Heerlijk. Dat kan allemaal in het Bluescafé. Oké, dat is dus morgenavond om 10:00. De toegang is vrij. Dan gaan we naar zaterdag. Dan heb je ook een hele leuke band op het podium staan. Breaking Bread. Ja,
1: yeah.
0: Breaking Bread.
1: De classic rock en blues.
0: Ja, classic rock blues band uit Nederland. Bekend om de energieke optredens en tijdloze rock en blues klassiekers.
1: Yes.
0: Heel leuk. Het zijn hele leuke mensen. Een leuke band is dat. En ik ken ze. En Martine, dat is een gave zangeres ook. Die gooit er zoveel energie en passie in. Dus dat komt helemaal goed. Ja, toch?
1: Leuk.
0: Ja,
1: ja leuk,
0: joh. Dat wordt een leuke avond. Zaterdag 25 juli. Begint ook om 10:00, hè?
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja.
0: En wat heb je dan zondag, de 26e?
1: Zondag hebben we Gary and the Guns.
0: Ja.
1: Dat is leuk en een goede band.
0: Oh, die heb je volgens mij ook al eens eerder gehad.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik kan me nog herinneren Gary is dan de zanger, of wat is het? De frontvrouw?
1: Zaterdag is dat, ja, precies.
0: Ja.
1: En maar op zondag komen ze ook.
0: Oh ja?
1: Ze hebben twee bands, ja.
0: Oh joh.
1: PTCT is dat op zondag.
0: Ja.
1: Rock tintje, melodieuze gitaargedreven geluid. Vol emoties.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is ook een leuk bandje. Ook, ik heb er niet te veel bericht van gekregen.
0: Nee.
1: Het staat wel weer op de site, maar echte biografie heb ik niet kunnen vinden, helaas.
0: Nou ja, goed, weet je, biografie is leuk. En om een beetje achtergrondinformatie te hebben van band en bandleden. Maar het gaat uiteindelijk toch wel om de muziek, vind je niet?
1: Ja, is ook, tuurlijk.
0: Ja, je moet je ook af en toe eens gewoon een beetje laten verrassen, vind ik.
1: Ja.
0: Ja, vind je niet?
1: Ja.
0: Moet niet allemaal zo voorgeprogrammeerd zijn, gewoon lekker. Zoals het komt, zo komt het. En weet je, de band die bij jou op het podium staan, die zijn gewoon ook door de bank genomen, gewoon lekker doorgewinterde muzikanten. Dus die weten wel wat ze doen.
1: Ja. Hè? Ja, heel gezellig hoor.
0: Zeker. Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: En dat begint zondag om 4:00?
1: Ja.
0: Nou, en de toegang is dan ook vrij. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker man. En voor de rest alles oké daar bij jou in het Bluescafé?
1: Ja, gaat lekker.
0: Ja, hè? Ja. Geen dingen, alles is nu opgeknapt en schoongemaakt en geverfd en klaar.
1: Ja, ik kan alweer beginnen met schoonmaken hoor. Dat wel. Maar... Nee, maar het was helemaal klaar. Het podium is nog steeds schitterend.
0: Ja, prachtig.
1: Zo mooi.
0: Ja, ja, mooi. Mooie achterwand ook en zo. Prachtig. Nou, dat is een genot om dan daar op het podium te staan als muzikant. Maar ook voor jou natuurlijk. Heel fijn. En alle mensen die komen. Ook altijd heel gezellig. Ja, toch?
1: Zeker. Leuke mensen hoor.
0: Ja, heel leuk. Nou, mooi. Volgens mij hebben we alles wel even aangestipt, hè, voor de komende dagen, toch?
1: Zeker.
0: Of zijn we iets vergeten nog?
1: Nee hoor.
0: Nee. Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker naar het Bluescafé. Nieuwstraat. Gratis toegang. Lekker drankje drinken aan de bar. En gewoon lekker genieten van al die lekkere live muziek die Jan altijd naar zijn Bluescafé weet te trekken. Gezellig. En ja, anders gewoon even kijken op de site van Blues Café Apeldoorn.
1: Ja,
0: staat alle informatie op die belangrijk is.
1: Ja.
0: Jan, dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan, jij bedankt.
0: Veel plezier de komende tijd en een goed weekend alvast. En ik zou zeggen, ja, graag tot volgende week donderdag.
1: Heel graag, he. Tot
0: groetjes.
1: Dan. Hoi.
0: Dag Jan, doei doei.
1: Doei.
0: We gaan luisteren naar Digging My Potatoes van Washboard Sam.

Nou, dit was echt even heel erg ver terug in de tijd, Alexander. Fantastisch nummer. De artiest die u hoorde zingen was Big Bill Brunsie. En die man die heeft geleefd van 1893. Toen is hij geboren in Lake Dick, Verenigde Staten. En hij is overleden in 1958 op de leeftijd van 65 jaar... ook in de Verenigde Staten in Chicago, was een en al muziek. Hij is in 1920 begonnen met zijn muzikale carrière. Sorry. En hij heeft dit liedje wat we net hoorden... heeft hij gemaakt en uitgebracht in 1939. Ja, dat is wel kwam wat te horen. Heerlijk, fantastisch nummer. Kijk, zoek hem maar eens op. Big Bill Brunsie. Met O-O-N-Z-I. Greg. Oké, volgens mij zit het er bijna op. Maar we gaan nog even luisteren naar Big Old Car. Ja, van Adam Brandt.

Adam Brand was dit. En de man is een Australische country singer-songwriter. En hij bracht zijn debuutalbum uit in 1997. Dit nummer heeft hij gemaakt in 2000. Hij is inmiddels 56 jaar, woont nog steeds in Australië. Ik vind het leuk, gezellig. Gaan we wel eens wat meer van draaien, lijkt me zo, Alexander. Het zit erop. Het is voorbij. U kunt terugluisteren morgen tussen 8 en 10 uur. Dan wordt het herhaald. En anders via de site www.rtv-apenen.nl. Uitzending gemist. De hele week kan dat dan nog. Ik zie u graag aankomende zondag in de muziektent in het Oranjepark. Hele leuke repertoire. Kijk anders ook op onze site. Onze Facebookpagina. Muziektent Apeldoorn. Leuke programma's. Echt waar. Aankomende zondag alweer de

zevende zondag in de reeks van 12. Artiesten komen voorbij. Eerst gaan we lekker naar jazzy, swinging jazzy, jazzruik luisteren van de Forest Jazz Band. Daarna komt het duo Just Us. En we gaan afsluiten de middag met de band van Andy Buitenhuis, Ordinary People, met een heel breed repertoire. Dat wordt gewoon genieten. Gratis toegang. Kom gewoon gezellig. Alexander, dank je wel, hè. Wij gaan volgende week gewoon weer de draad oppakken met een nieuwe matinee, met nieuwe gasten, andere muziek. Voor nu is het You and Me van Spargo. En ik zeg tot volgende week. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers, zoals huishoudens en kleine bedrijven, namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10% en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoeken draait erdoor. We schrijven vandaag alweer 24 juli 2026. En ik had hier even zin in even lekker een beetje wakker worden. Een beetje vrolijke muziek. Brian Ferry had ik voor je klaarstaan. Let's stick together. Ik hoop ook nog dat je bij me blijft tot een uurtje of één. Want ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Muzieknieuws. Ik las het vanochtend in de krant. Daar gaan we het dadelijk nog wel even over. Vrijdag heb ik nieuwe muziek klaarstaan. Ja, dat ook wel weer. Omdat het zomervakantie is. Omdat de zomer begonnen is. Het laatste uurtje natuurlijk Remix Vrijdag. Maar daarvoor...

ook nog een paar andere vaste onderdeeltjes voor je klaarstaan. Come Together, dat gaat er voorbij komen. Doen we natuurlijk tegen de klok van 10:30 het liedje waar ik deze week en volgende week nog de hele week voor je mee ga nemen. En tegen de klok van 11:30 heb ik er voor je weer klaarstaan een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn inmiddels aangekomen bij 160. En op 160 staat David Allan Coe. You never even call me by my name. En dan gaan we naar 1965. Wat heb ik nog meer allemaal voor je te vermelden? Ik ben even aan het kijken. Ja, nou ja, Ajax is goed begonnen. Hè? En ja, de Conference League. Ik moet daar zo om lachen. En Twente, nee. Die hebben dan wel weer verloren. Maar ja, je zou je als Ajax-fan ook eigenlijk wel moeten schamen als Ajax zijnde. Als je niet in de poolfase van de Conference League terecht zou gaan komen. Maar ja, dat is mijn mening. Even kijken. Ja, ik zei het al, ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je hiervan? Dit is Steppenwolf en Magic Carpet Ride.

Your love brings me to my knees. Marcia Hines had ik voor je klaarstaan. Vorige maand is een album, een tribute, een soort tribute album uitgekomen van B.B. King. Dat heet Lucille Talks Back 15th Anniversary. Ik heb er een track van klaarstaan. B.B. King samen met Conor Henry, Avery Sunshine. Dit is Everybody Lies a Little.

Prince had ik voor je klaarstaan met... ik ben even twee dingen tegelijk aan het doen. Met Sexy Motherfucker, als ik het zo mag zeggen. Brandon Flowers. Even kijken. De frontman, zeg maar, van The Killers... heeft aangegeven dat hij een nieuw album gaat uitbrengen. Dat album... dat gaat de Treasure heten. En dat gaat uitkomen op 21 augustus. Dat is over 27 dagen, 13 uur en een handvol minuten. Er is alvast een aantal singles van uitgebracht. Een van die singles heb ik voor je klaarstaan. Dat is namelijk Paradise. Dit is Brandon Flowers. Solo. Zonder de Killers.

De Four Tops had ik voor je klaarstaan. En Bernadette en Bernadette. En daarmee komen we op iets over 12:30 uit. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Dit keer gaan we naar Canada. Want de man die ik nu klaar heb staan met zijn Come Together.

Gitarist van Jeff Healey. En dat was een Canadese blues rock gitarist en zanger. En vooral bekend door zijn bijzondere manier van gitaar spelen. Hij legde die gitaar plat op zijn schoot en bespeelde de hals van bovenaf. Bijna alsof het een keyboard was. Hij is niet oud geworden. Hij overleed alweer op 2 maart 2008. Slechts 41 jaar oud aan kanker. En kort daarna verscheen Mess of Blues zijn eerste echte blues rock album in ongeveer 8 jaar. Maar ik heb nu voor je klaarstaan Come Together van hem. Dit is Jeff Healey.

John Hyatt had ik voor je klaarstaan. En Have a Little Faith in Me. En daarvoor hadden we nog ook al lang niet meer gedraaid. Hè. Soms is hij leuk. Ticket to the Tropics van Gerhard Joling. En dit is weer terug in de tijd met The Foundations en Build Me Up a Buttercup.

Steve Miliband had ik voor je klaarstaan aan Jungle Love. En ik zit met een schuinoog naar de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Ja, het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van en het laatste reguliere uurtje van de Stedendriehoek draait door. En ik heb nog lekker veel muziek voor je klaarstaan. En zometeen natuurlijk ook nog een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn aangekomen bij 160. David Allan Coe staat daar. Voor nu gaan we eruit met, ja, ik vind het een heerlijke single. Ik heb er even aan moeten wennen. Ik heb hem een paar keer moeten luisteren. Maar nu vind ik hem wel heel erg leuk. Back in Your Life. Dit zijn de Stones. Tot zo. Aan de andere kant van 11 uur alweer.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd en is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Stedendriehoek draait door.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
3: U luistert naar de Stedendriehoek draait door met Tim Schel.

Ik zeg nogmaals een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait door. We begonnen met de Electric Light Orchestra en The Living a Thing. Ja, ik zat maar al. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen om 11:30 weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. David Allen Coe, You Never Even Call Me By My Name. Die staan op plekje 160 en dat komt dan weer aan 1975. En ik heb er straks nog wel meer over te vertellen. Dan lezen we even het juryrapport ervoor. Ja, ik ben me er al aan het op en aan het verheugen. Het nieuwe album van The Strokes is uitgekomen. En ik heb er vast een trackje van klaarstaan. Ik vond deze het meeste opvallen vanochtend. Lonely in the Future. Dit zijn The Strokes van het nieuwe album wat vandaag is uitgekomen. Reality Awaits.

Sniff in the Tears en Driver's Seat. En veel mensen denken dat het over autorijden gaat, maar dat klopt niet. Songwriter Paul Roberts heeft meerdere keren uitgelegd dat Driver's Seat gaat over de gevoelens na een verbroken relatie. Een gemiste kans. In 1978 mocht de band onverwacht optreden in het immers populaire BBC-programma Top of the Pops. Dat was destijds dé manier om een nummer na nummer 1 te krijgen. Ze vielen in als vervanger van de Gang of Four. Miljoenen Britten zagen het optreden en wilden de single kopen, maar precies op dat moment begon een 5 weken durende staking bij de EMI-fabriek waar de singles werden geperst. Daardoor lagen er nauwelijks platen in de winkels. Mensen konden de single simpelweg niet kopen. Paul Roberts zei later dat dit een grote kans was, maar dat de staking alles verpestte. Zonder die staking had Driver's Seat waarschijnlijk een veel grotere Britse hit kunnen worden. Het werd toch nog een hit in de Verenigde Staten. Haalde het nummer de plek 15 in de Billboard 100. En in 1979 en in Nederland werd het eerst een hit in 1980. En daarna, dankzij een autoradiocommercial, werd het in 1991 opnieuw uitgebracht. En toen bereikte het hier in Nederland zelfs de nummer 1 positie. Dat verklaart ook waarom veel nummers denken dat het nummer uit de jaren 90 komt. Terwijl het eigenlijk, ja, alweer bijna 48 jaar oud is, het

nummer. De band bleef vooral voor veel mensen een one-hit wonder. Maar Driver's Seat kreeg later nog een tweede leven door films als Boogie Nights, Hangover Man 2 en de serie The Walking Dead. Daardoor werd het nummer nog steeds ontdekt door nieuwe generaties. Zullen we een beetje gospel doen? Zullen we de Winstons draaien? Dit is Amen Brother.

De Foo Fighters had ik al voor je klaarstaan. Making a Fire in de Mark Ronson re-version. En dan is het nu alweer bijna 11:30. Ha, ik heb weer een nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. En we zijn aangekomen bij 160. En we gaan naar het jaar 1975. David Allan Coe, You Never Even Call Me By My Name staat daar. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Van alle plekken om het perfecte country en western nummer te schrijven, zoals de tekst van het lied zelf beweert, is er nauwelijks een onwaarschijnlijkere locatie te bedenken dan de privé-suite van Paul Anka in het Waldorf Astoria. Toch was dat precies de plek waar Steve Goodman en John Prine voor het eerst de pen en papier zetten voor deze parodie en liefdesverklaring aan de clichés van de countrymuziek. Ik voelde me behoorlijk goed, vertelde Prine, doelend op een succesvolle plundering van Anka's drankkast. Dus ik sprong op het bed, deed alsof ik een denkbeeldige viool speelde en zei: But you don't have to call me darling, darling. De meeste artiesten zouden zijn weggelopen voor de ondeugende, zelfspottige toon van het nummer. David Allan Coe deed juist het tegenovergestelde. Hij ontarmde de humor volledig en voegde een extra brug toe waarin Steve Goodman zelf als personage in het lied verschijnt. Daarbij stopte hij met opzet nog meer klassieke country clichés in de tekst. Ja, dat maakt You Never Even Call Me By My Name extra bijzonder. Het is tegelijk een parodie en een eerbetoon aan de traditionele country muziek. Ondanks alle clichés groeide het uit tot een van de meest geliefde country klassiekers ooit. En ik heb hem nu voor je klaarstaan. Ik zei het net al, hij staat op plekje 160. Het komt uit 1975. Hier is David Allan Coe, You Never Even Call Me By My Name. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Ice House en Hey Little Girl had ik er voor je klaarstaan. En daarvoor hadden we nog een leuk country nummer. You Never Even Call Me By My Name van David Allan Coe. Die staat op plekje 160. En dinsdag, ja zeker, gaan we verder met The Mavericks. All You Ever Do Is Bring Me Down. En dan gaan we naar plekje 159. En dat komt dan weer uit 1995. Dit is Frontella Buzz en Rescue Me.

Stupid Song. Nee, dat zeg ik niet. Zo heet het liedje. Je hoorde Olivia Rodrigo. En dit, ach, van het heden gaan we terug in de tijd met de Dizzy Man's Band. Dit is Tic-a-Toe.

Sarah Bett hoorde je in Vices. Aan de voorwaarde nog Al Green en Let's Stay Together. Het is weer bijna 12 uur. Nog één plaat te gaan en dan hebben we Remix Vrijdag voor je klaarstaan. We gaan eruit met Miss Lauryn Hill en Do Up That Thing. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer voor het laatste uurtje van de Steden Driehoek daardoor.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hé, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan. Yeah.

Ik mag alweer goedemiddag zeggen en welkom terug bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek Radio op deze vrijdag alweer 24 juli 2026. Ja, en het laatste uurtje van de week op de vrijdag hebben we de Remix Vrijdag. Dit kwam vandaag uit Marvin Gaye en Night Alive. En ja, Night Alive die gaat binnenkort ook nog wel een keertje voorbij komen. Ga ik hem weer de hele week meenemen. En dan kan ik deze inmiddels er ook wel weer bij zetten. Lekker veel dansbare muziek, laat ik het zo even zeggen. Dit is bijvoorbeeld de Two Man Sound en de Samba Megamix.

0: Otis Redding in de remix. Je hoorde hem met Sitting on the Dock of the Bay. Dat had ik voor je klaarstaan. Bij de remix vrijdag hoort natuurlijk ook weer een mashup. Die heb ik als het goed is klaarstaan. Dr. Dre, Snoop Dogg vs. Grease. Die klinkt dan als volgt.
1: Ladies and gentlemen.
2: It's the one and only
3: dysfunctional DJ.
4: Stranded at the drive-in.

0: The pilot.
1: Ja, en de remix, normaal is die van Armani White, die hoorde Billie Eilish, maar dit was de Legends mix. En die Legends, dat zijn dan onder andere nog Busta Rhymes en Ludacris, had ik ook nog voor je staan. Hey, het gaat volgende week weer lekker weer worden, dus ik vind dit ook weer lekker om dat in de mix te gooien. Mascada Nada, hier kent hem wel.

I Will Survive in de remix had ik ook nog voor je klaarstaan. We blijven even bij de klassiekers, dan zeg ik het zelf. Diana Ross, ook nog in de remix. I'm Coming Out Upside Down.

Ach, wat had ik allemaal voor je klaarstaan. Dancing in the Moonlight hoorde je voorbij komen. More Than I Can Say kennen we natuurlijk allemaal van Leo Sayer. En de laatste die kennen we natuurlijk van Radiohead. Maar in de remix is die van Rehab. Je hoorde Creep ook nog voorbij komen. En ik zit met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 1 uur is. Voor mij is het gedaan. Zondag zit ik hier weer trouwens voor een programma Lang Leven Live. Een uurtje extra van 4 tot 7. En dan samen gezellig met Guido. Dus ik hoop je dan ook weer te horen. En anders ben ik er dinsdagochtend weer voor nieuwe steden driehoeken draait door. Ja, ik heb nog een keer extra lang weekend. Ik heb er nog eentje te gaan. We gaan er namelijk uit. Volgens mij had ik zo gedraaid de Voortops menu in de remix. Is het The Same Old Song. Iedereen een hele fijn weekend. Tot dinsdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de matinée. En het is de laatste matinée van deze week. Het is vrijdag 24 juli. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Eens even kijken, we hebben Douwe IJzers. Hij is cellist. En hij speelt bij het Nationale Jeugdorkest in Nederland. En hij gaat wat vertellen over over het optreden van vanavond al. Want de muziekzomer die gaat van start. Muziekzomer Gelderland. Daar gaat hij wat over vertellen. En we hebben aan de lijn Jan Bark. Hij is van Museum in de Zevende Hemel. En die bestaan 25 jaar. Dus daar wil hij van alles over vertellen. Dus het eerste uur hebben we weer wat leuke onderwerpen staan. Dus blijf vooral luisteren.

Ja, Anita Meijer met Het spijt me. Ik kan dit natuurlijk allemaal vanmiddag niet alleen. Dus ik ben weer blij dat Frans achter de knoppen zit en dat de redactie weer zijn best gedaan heeft om deze matinée weer te vullen voor deze week. Dus dat was ik net nog even vergeten. Op het Marktplein wordt weer de grootste curioze antiek en brokantenmarkt van Nederland gehouden. En wel op 3 donderdagen. Eentje daarvan was dus gisteren. Ze zijn gisteren begonnen. Maar op 6 en 20 augustus staan er weer 250 kramen vol met mooie en betaalbare spullen. En dat is op de markt in Apeldoorn. En van unieke antieke vondsten tot charmante brokante items, er is dus voor iedereen wel wat te vinden. U kunt tussen 9 en 4 heerlijk rondstruinen en u laten verrassen. En wellicht vindt u daar een heel mooi pareltje tussen wat u leuk kunt gebruiken. Toegang is gratis. En het is dus op het Marktplein in Apeldoorn.

The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. Wij zouden aan de lijn hebben Douwe Eisses van de Muziekzomer. Hij is cellist. Ik hoop dat het zometeen nog even een keer gaat lukken. Ondertussen zal ik even nog een kort berichtje voorlezen. Tot 26 augustus is de foto-expeditie goed en goed doen voelt goed te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in de expositie staan Apeldoorn Centraal, die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. En met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers er vaak achter de schermen en wat zij betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en dus tot 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan even op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie.

0: Ja, Anouk met Modern World. Helaas, wij zouden er aan de lijn krijgen Douwe Eisers. Dat is helaas niet gelukt. Hij is cellist en hij treedt vanavond op met nog andere, met 11 andere. Ja, Sally staat hier. Dus, of cellisten, zeg ik dan maar. In het kader van de muziekzomer Gelderland, die gaat vandaag van start. Die is van 24 juli tot en met 8 augustus. En zij spelen dus met toptalent op de mooiste locaties in Gelderland. Dat kan zijn, dus nou ja, zoals vanavond bij Paleis het Loo. Maar ook bijvoorbeeld in de. Hoe heet het nou? De Hoge Veluwe, Park de Hoge Veluwe. Daar treden ook dan weer andere mensen op. Dus kijk even op de website. Op de gekste plekken vindt u allerlei mooie optredens. Vanavond is dat dus Douwe Eisers met 11 andere cellisten. En zij spelen op op Paleis het Loo. En dat zijn dus echt 11 cellisten bij elkaar, of 12 cellisten. Voor de rest niks. Dus dat schijnt echt heel bijzonder te zijn. En je hoeft er geen verstand van te hebben. Je hoeft er niets van te weten om van de mooie muziek te kunnen genieten. En van alle instrumenten staat de cello bekend als het instrument dat het dichtst bij de menselijke stem ligt in bereik. Dus in emotie en in klankkleur. Dus het lijkt mij inderdaad ook wel heel bijzonder geluid te zijn. Vanavond bij Paleis het Loo, het vindt buiten plaats. En het is buiten de openingstijden van het park en de tuinen. U kunt een ticket bestellen. Dan kan u even kijken op de website. Het programma duurt ongeveer 90 minuten en dat is inclusief pauze. En dit wordt ook live uitgezonden als zomeravondconcert bij NPO Klassiek. Dus er worden live opnames gemaakt. Ze hebben een heel programma met wat ze allemaal spelen. En kijk even op de website. Zegt u, ik wil daar vanavond nog heen. Dan kunt u even kijken bij Muziekzomer Gelderland 2026. En daar vindt u alle informatie. Ook over alle andere optredens die tot 8 augustus in Gelderland te vinden zijn.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Ja, Drake met Hotline Bling. Even kijken. Komende zondag is er natuurlijk weer muziek in de muziektent in het Oranjepark. En we zijn natuurlijk begonnen daarmee in half juni. En we hebben de eerste 6 er alweer op zitten. En dat betekent dus dat we met de laatste 6 zondagen gaan beginnen. En deze zondag dan hebben wij om 2 uur Forest Jazz Band. Nou, zij spelen een swingende jazz. Dus, en dan om 3 uur komt Just Us. Zij spelen country, Nederlandstalige en Duitse slagers. Dus dat is denk ik ook best heel gezellig. Ik denk dat er veel meegezongen gaat worden. En om 4 uur hebben we de Ordinary People. En zij maken muziek van de 60, 70er jaren. Dus dat is voor de komende zondag in ieder geval weer leuk. Gevarieerd programma. U kunt daar natuurlijk bij zijn. Toegang is gratis. Kan lekker een eigen stoeltje meenemen. Het is tussen 2 en 4. Er is van Urban is er koffie en thee en limonade en lekkere dingen. Het belooft een hele mooie dag te worden volgens mij. Dus ga zondag lekker allemaal naar de muziektent. En geniet weer van dit mooie programma wat er weer samengesteld is.

0: Watermoeskroen met Hela Hola Tut Hola. Nou, wat een gezellig nummer. Even kijken, aan de lijn hebben wij Jan Bark van Museum in de Zevende Hemel. Goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk, jouw museum mag ik eigenlijk wel zeggen, hè? Bestaat 25 jaar. Kan je aan de luisteraars uitleggen, wat heb jij allemaal staan in jouw museum? Of liever gezegd, wat heb je niet staan in je museum?
1: Nou, ik heb een heleboel dingen niet, hoor.
0: Maar een heleboel wel, of niet?
1: Ja, mijn museum is in principe eigenlijk begonnen, vandaar ook de naam, met allerlei dingen die te maken hebben met feest en met een stukje toen Rijke Roomse leven. Nou, dat laatste, dat Rijke Roomse leven, is een klein beetje verplaatst naar de huiskamer.
0: Ja.
1: En de enige heilige die overgebleven is Sint-Nicolaas. En we hebben dus in die 25 jaar een collectie opgebouwd. Ja, eigenlijk had ik die collectie voor die 25 jaar al.
0: Ja.
1: En hiervoor had ik van 75 tot 2000 een winkel, mm-hmm, in dezezelfde ruimte. En maar toen verzamelde ik ook al, en dat stond dan toen eigenlijk in de huiskamer en op zolder en overal in opslag.
0: Ja.
1: En in 2000 zijn we dan begonnen. En vandaar die naam ook. Ik moest een naam bedenken en ik dacht, als ik nou zelf in mijn museum loop,
0: ja,
1: want ik kan vanaf mijn huiskamer zo achter het museum inwandelen,
0: ja,
1: en ik voel mij daar lekker bij, dan ben ik in de zevende hemel.
0: Ach,
1: dus zo kwam die naam.
0: Ja,
1: in die 25 jaar hebben we dus in principe een standaard vaste collectie altijd.
0: Ja.
1: En dat is dan onder andere Oranjehuis, Sint-Nicolaas, Kerst, Pasen, Oud Speelgoed.
0: Ja.
1: Dat staat er het hele jaar door een gedeelte.
0: Mm-hmm.
1: En in de zomer hebben we dan elk jaar een wisseltentoonstelling gehad in die 25 jaar. En dat varieerde van pop-up boeken, poppenkast, groeten uit Apeldoorn. We hebben knipwerk gehad, we hebben Hoera een baby. Nou ja, noem maar op.
0: Oh, ja.
1: Verschillende tentoonstellingen elk jaar. En en dan de standaard vaste collectie.
0: De basis,
1: met,
0: ja.
1: Met Sint-Nicolaas hebben we dat dan veel uitgebreider. En met Kerst uiteraard ook. En met Pasen. En dat doen we dus al 25 jaar. En
0: wow,
1: omdat we nu 25 jaar bestonden,
0: ja,
1: bestaan.
0: Bestaat,
1: eigenlijk,
0: ja.
1: Het is het hele jaar, maar eigenlijk is het pas de 11e van de 11e. Want toen is het museum geopend door Sint-Nicolaas.
0: Ach, wat grappig.
1: En dat gaan we dit jaar dus ook weer doen. En, maar de tentoonstelling die we dan nu hebben, dat is dan nu de zomertentoonstelling.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft dan van al die 25 jaar een stukje van de wisseltentoonstellingen.
0: Oh.
1: Dus die we in de zomer gehad hebben. Dus ik heb nu een stuk Oranjehuis. We hebben een stuk, dat heeft te maken met ook weer een verzameling van mij die dan niet het hele jaar staat. Maar dat is dan onder andere dingen die te maken hebben met klederdracht.
0: Oh, ja.
1: Dus kralentasjes, parfumflesjes, schoenen met zilveren gespen,
0: oh, ja,
1: en dat soort zaken.
0: Wow.
1: We hebben een hele leuke vitrine op dit moment staan met alles wat met Apeldoorn te maken heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn dan onder andere souvenirs die vroeger gekocht werden of verkocht werden bij onder andere de Julianatoren, bij Prins Bernhardal, bij de Apenhul, bij Paleis het Loo. Dus ik sta er nu voor. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel klein mutsje. Dus ik denk dat het een soort vilt is. En er staat op Prinses Juliana Toren met een kwastje eraan, ook weer van vilt. En dat kon je dan kopen. Dat zette dan een jongetje op zijn hoofd, denk ik.
0: Ach, wat grappig zeg.
1: Ja,
0: en hoe ben je aan alles gekomen dan? Heb je dat gewoon allemaal zelf gespaard? Van, rommelmarkten, alles?
1: Ja, in het begin was dat dan inderdaad rommelmarkten. En in de periode van mijn winkel,
0: mm-hmm,
1: ik gaf ook heel veel cursussen. En heel veel mensen die wisten dat je verzamelde. Dus die gaven dan ook vaak wat.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: mensen wisten, oh Jan, jij verzamelt Sinterklaas. Ik heb nog een paar leuke oude Sinterklaasboekjes.
0: Oh, nou.
1: Maar er werd ook, een paar weken geleden, hing er weer een tas aan de deur van het museum. Nou, daar zat dan weer bijvoorbeeld een ASK-beker in. Van de Abelhoeve Sinterklaascommissie. Die had iemand dan gevonden en die hangen ze aan de deur.
0: Nou, wat grappig.
1: We hebben ook wel eens een keer dat erachter, we hebben een veranda, dat dan staat er ineens een doos vol met oranje prularia.
0: Oh.
1: Het is eigenlijk veel krijgwerk, maar ook natuurlijk, de wat duurdere dingen heb ik ook wel gekocht.
0: Ja, maar en dan even een hele praktische vraag. Waar sla je alles op als het even niet in het

0: museum staat?
1: Ja, dat is een vraag. Ja, nou, tot voor kort had ik ook nog een paar garageboxen daar ik wat kon laten. Dat was dan eigenlijk nog vanuit mijn winkelperiode.
0: Yeah.
1: Nou, die heb ik dan niet meer. Dus nu heb ik op zolder. We hebben een kelder. We hebben een kamer boven nog waar we dus niet slapen. Die is ingericht bijvoorbeeld als circuskamer. Hè, want circus is ook een van onze liefhebberijen.
0: Yeah.
1: We hebben ook jarenlang voor het Apeldoorn Wintercircus de kassa gedaan.
0: Ach, wat leuk.
1: We hebben dus een paar magazijntjes nog, waar ik vroeger de voorraad van mijn winkel had staan.
0: Ja.
1: En dus overal staat wel wat.
0: Oh, Jan. En dan nog een andere praktische vraag. Hoe hou je dat allemaal stofvrij?
1: Ja, dat is echt een vrouwenvraag. ja, dat vragen vrouwen. Nou, en dan zeg ik altijd, als iemand een bezoeker dat hier vraagt, dan zeg ik altijd van, alsjeblieft, ik heb altijd wel ergens een stofdoek liggen. Gaat uw gang.
0: Gaat uw gang.
1: Ja, nou ja, weet je.
0: Ik zou dan zeggen de voordeur en de achterdeur open en even de winter door en dan is het ook weg.
1: Ja.
0: Maar nee, nou dat kan niet. Hè.
1: Bij het wisselen van de tentoonstelling maak je schoon. Maar kijk, het museum is altijd een beetje in sfeervolle verlichting. En dan valt een beetje stof niet zo heel erg
0: op. Dat hoort erbij, hè, bij een museum.
1: En, ja, en ik zeg ook altijd, het is oude meuk en dat mag ook een beetje stoffig zijn.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Nee, maar ik krijg heel vaak complimenten hoe netjes het eruit ziet. Dus dat betekent dat het allemaal maar best meevalt.
0: Ja, maar ja, dat is dan inderdaad wat praktisch. En nou ben ik zelf niet zo van de poets, dus ik zou... ik wil zo min mogelijk spullen in mijn huis. Omdat ik
1: dat is dus... Maar dat is hier niet het geval.
0: Nee, dat is bij jullie niet gelukt. Want ik zag een foto in de Stedendriehoek. En er staat echt heel veel, hè?
1: Ja. En, zo ziet mijn kamer er ook uit.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar dan zit je s'avonds voor de televisie... en dan ben je helemaal omgeven door alles waar jij gelukkig van wordt.
1: Ja. Nou, wij, hè? Niet alleen ik, maar mijn partner ook. Wij vinden het allebei leuk.
0: Waar jullie echt gelukkig van worden. Wat super, zeg. Hé, en hoe vaak zijn jullie geopend?
1: We zijn in principe altijd elke dag geopend, na afspraak.
0: Oké, dat is slim.
1: Ja, dus we zijn alleen op afspraak open. Vroeger was het zo, toen we begonnen, dan deden we op zaterdag en zondagmiddag altijd van 1 tot 4.
0: Yeah.
1: Nou, in de coronatijd is dat veranderd, omdat we toen moesten we op afspraak open gaan. En dat beviel ons zo goed, en dat we nu dus zeggen van alleen op afspraak.
0: Ja,
1: en we zijn allebei niet meer echt werkzaam voor een baas. Dus dat betekent dat we ook gewoon nu onze eigen gang kunnen gaan.
0: Yeah.
1: Als er dan dus geen... Tot morgenmiddag heb ik om 2 uur een groep. En als mensen dus vandaag bellen, dan kan iemand daarbij aansluiten. En op die manier. Maar als je bel ook al eens mensen 's morgens vroeg om 10 uur op, kan ik over een half uur komen.
0: Echt?
1: Ja, als ik dan net onderweg ben, want wij gaan zelf ook heel graag musea bezoeken.
0: Ja.
1: Dan lukt het niet. Dus ik zeg altijd, probeer het op tijd af te spreken.
0: Ja,
1: en op de website staat het telefoonnummer. En er is ook een e-mailadres wat je even kunt e-mailen. En dan krijg je altijd binnen een dag bericht van mij of het kan of niet.
0: Ja. Oh, maar dus je hebt echt wel een x-aantal keer in de week. Want zijn mensen uit heel Nederland of uit heel Europa die komen kijken?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik vaak meer mensen buiten de plaats dan binnen de plaats krijg. Heel vreemd.
0: Gek,
1: en dat heeft toch te maken met dat mensen zeggen, oh ja, ik moet er nog een keer naartoe.
0: Oh ja, ja.
1: Ja,
0: dat heb je altijd in je eigen plaats, hè?
1: Ja, ik geef heel veel lezingen, ook in Apeldoorn wel, maar ook door lezingen door het land heen over al mijn onderwerpen. Ik heb 7 verschillende lezingen. Hm. En als ik dan ergens bij een lezing in Apeldoorn kom, dan zeggen ze, oh ja, ik moet ook nog een keer in een museum komen. Dan denk ik, daar heb ik 25 jaar lang de tijd voor gehad.
0: Ja, precies. Maar jullie gaan nog even door, neem ik aan.
1: Ja, ik ben dit jaar ben ik dus op een leeftijd gekomen dat ik dacht van 30 jaar moet nog wel lukken.
0: Oh, dus er komen er nog in ieder geval nog 5 jaar bij. Dus iedereen die nog zegt van, dat moet ik nog een keer doen, dan
1: geen probleem.
0: En
1: het is
0: altijd
1: ook zo dat ik heb ook altijd wel zoiets van, als mensen dan zeggen van ik moet het nog een keer doen, dan denk ik ook wel eens, is dan de belangstelling wel zo heel erg groot geweest.
0: Ja dat is ook zo. Ja,
1: als ik van Coda lees dat er een leuke tentoonstelling is, dan sta ik er de eerste of de tweede dag op de stoep. Wil ik het zien.
0: Ja. Dat is ook zo. Ja, als je er echt heel erg interesse in hebt, dan doe je dat.
1: Ja.
0: Dat
1: en ik heb in principe, zeg ik ook altijd, ik heb altijd veel liever. En ik heb ook wel eens dus ondernemingen die vragen, mogen we met een groep van 40 man, moet er niet aan denken.
0: Nee, toch.
1: Of scholen met een hele schoolklas. Ik wil echt alleen maar mensen, ik vertel namelijk een uur lang door mijn museum heen, over de spullen. Ik geef een rondleiding. En als ik dan in een groep van 20, 5 mensen heb die het leuk vinden en 15 die alleen maar
0: overal
1: aanzitten, dan denk ik, daar vind ik niks aan.
0: Nee.
1: Ik moet het zelf leuk vinden.
0: Nou,
1: ook.
0: En dan hang je het ook langs de vol.
1: Ja, daarom.
0: En als jij een wisseling van een tijdelijke expositie hebt, hoe lang ben je dan met zo

0: bezig? Want je moet dan eerst natuurlijk wat dingen weghalen.
1: Ja, dat probeer ik dan toch wel in een dag of drie te doen. En dan wordt het soms ook nog... Kijk, tussen Sinterklaas en Kerst is het vaak nachtwerk. En ik heb dat dan ook nog 10 jaar lang gehad... dat we dan ook nog eens een keer het schrikkers erbij deden.
0: Oh ja, dat is
1: en dat
0: veel.
1: Betekende dat het dan toen wel eens een keer... Dus dat werd wel eens lastig.
0: Ja, dat werd
1: en dit jaar hebben we de kassa van het circus opgezegd. Dat gaan we niet meer doen. Dat mag nu een ander gaan doen.
0: Ja.
1: En dus dit jaar heb ik weer wat meer tijd.
0: Ja.
1: Maar dat is, ja, dat kost gewoon tijd.
0: Ja.
1: Dat is zo. Maar dat is ook leuk.
0: Maar het is je levenswijze, het is je hobby, ja. Het is je alles. Dus dan...
1: Ik vind het leuk.
0: Ja. Ja, nou, hartstikke leuk. Nou Jan, dus willen mensen komen kijken? Ga naar de website museumindezevendehemel.nl. Vindt u alle informatie hoe u een gezellig, leuk, mooi bezoek kan brengen aan het museum van Jan. En Jan vertelt een, nou ja, in... tijdens het bezoek 100 uit over wat hij allemaal heeft. En ik kijk ook op die foto en ik weet gewoon niet waar kijken moet. Zoveel is er.
1: Nee, dat is heel veel.
0: Ja.
1: Daarom moet je ook zeker die rondleiding volgen. Als je alleen rond gaat lopen, dan zie je door de bomen het bos niet.
0: Nee.
1: Ik geef iedereen... Ik heb een draaiorgel staan, dus ik geef een draaiorgel concertje. Mensen kunnen ook zelf, als ze dat leuk vinden, bij mij hun draaiorgel diploma halen.
0: Ach, wat leuk.
1: Maar ik heb speeldozen, ik heb kleine dingen die bewegen. Dus ik laat van alles zien. Dus het is ook voor kinderen leuk,
0: yeah.
1: Maar wel kinderen die het ook leuk vinden.
0: Ja, ja precies. Niet te veel tegelijk.
1: Als mensen binnenkomen, dan begin ik meestal hiermee.
0: Oh ja.
1: Dat is dus een speeldoos.
0: Ja.
1: En die draait meestal bij het begin. En dat is al een klein... verhaaltje waard. Hè? Dan vertel ik waar die speeldoos vandaan komt.
0: Mm-hmm.
1: En hoe oud die is. En dan zo start ik.
0: Jeetje. Nou, leuk. En dat heeft dan gelijk de aandacht. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou Jan, ik wens jullie... Nou ja, laat ik dan zeggen... nog 5 jaar erbij. Gefeliciteerd met dit jubileum.
1: Dankjewel.
0: En dat je maar heel veel mooie mensen... met veel interesse over de vloer mag krijgen. En dat jullie het nog maar heel lang leuk mogen blijven vinden.
1: En ik zeg erbij, je bent welkom.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik ga het in de agenda zetten.
1: Zo.
0: Hartstikke leuk. Jan, dank je wel. En een fijn weekend. Bedankt voor het gesprek.
1: Succes met het programma.
0: Dank je wel. Doeg.

0: Ja, een klein stukje Muddy Waters, deep down in Florida. Volgende keer dan draaien we hem helemaal. Want meneer Douwe IJsers is aan de lijn. Hij heeft teruggebeld, gelukkig. Dus hij kan veel beter vertellen over de voorstelling. Of de voorstelling van vanavond dan dat ik dat deed. Goedemiddag, Douwe.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je in de uitzending bent. Want jij kan het natuurlijk veel beter vertellen over jullie optreden dan dat ik.

0: dat gedaan heb. Vertel, 11 cello-spelers bij elkaar. Hoe bijzonder is dat?
1: In totaal 12.
0: Met jou erbij.
1: Met mij inclusief. Zeker. Ja, dat is ontzettend bijzonder. De klank van de cello is natuurlijk geweldig. En daar kan je al zoveel mee. Er zijn zoveel contrasten die je kan bereiken met één cello.
0: Ja.
1: En dan moet je je voorstellen wat dat kan opleveren met 12 celli.
0: Ja.
1: Wat echt een klank van een gigantisch symfonieorkest kan opleveren. En soms nog wel meer.
0: Ja, want een cello is een kleine bas, hè? Even heel plat gezegd.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja. Of een grote viool.
0: Ja. Maar goed, hij heeft dus ook een beetje een geluid tussen de bas en de viool in qua hoogte.
1: Nou, niet echt eigenlijk. De viool is in dat opzicht iets gelimiteerder, denk ik. Die is vrij hoog.
0: Ja.
1: En de contrabas is eigenlijk een groot brom-instrument.
0: Ja.
1: Heel, heel laag.
0: Mm-hmm.
1: En de cello heeft een heel groot register waar die, waar die naartoe kan. Dus heel hoog en ontzettend laag ook.
0: En hoe werkt dat dan? Ja, dat is natuurlijk heel lastig uitleggen. Maar komt dat omdat de snaren langer zijn of anders zijn? Waar zit hem dat dan in?
1: Dus de dikte van de snaar.
0: Oh, ja. Okay.
1: Dus de lage snaar is de laagste snaar, dat is een C-snaar. Dus die is, als je die zonder vingers, zonder linkerhand speelt, dus geen vingers erop zet, dan hoor je de noot C.
0: Yeah.
1: En dat is dus de dikste snaar.
0: Oh,
1: en dan de A-snaar die zit aan de andere kant en die is de dunste snaar.
0: Oh, okay. En daarom is dat bereik van een cello, nou, breder eigenlijk dan de viool en de bas.
1: Ja. Aha. Ja, precies. Ja.
0: Maar goed, nu even over vanavond. Want ja, eigenlijk de muziekzomer Gelderland die start vandaag officieel, hè?
1: Dat klopt, ja. Wij zijn het openingsconcert.
0: Jullie zijn het openingsconcert en dat is op het Lo. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen, zeg maar?
1: Ik werd dus een tijd geleden werd ik gevraagd of ik artist in residence wilde zijn bij de muziekzomer Gelderland. En daar heb ik natuurlijk heel enthousiast ja op gezegd.
0: Ja.
1: En toen mocht ik dus 3 programma's bedenken. En creëren en alles daarbij bedenken wat ik wilde doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, ik wil sowieso cello ensemble spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat dan met 12 celli. En toen hebben zij gezegd, de organisatie, van ja, dat lijkt ons een goed plan. En dan kunnen wij vanuit het NJO, het Nationaal Jeugdorkest, kunnen wij de cello-sectie vragen of zij daar interesse in hebben.
0: Okay.
1: En toen hebben we dat zo bij elkaar gekregen, zeg maar.
0: En is dat voor het eerst dat je met 12 celli speelt?
1: Nee, ik studeer in Salzburg. En met mijn eigen cello-klas, nou ja, niet mijn cello-klas, maar met cello-klas daar, hebben wij ook met onze eigen docent wel veel cello-ensemble gedaan.
0: Oké, dus dat is niet helemaal voor het eerst. En het samenstellen van het programma, hebben jullie dat dan ook met elkaar gedaan?
1: Dat heb ik eigenlijk zelf bedacht.
0: Oh, oké.
1: En
0: dat heb jij, want ik zie arrangementen voor 8, voor 12.
1: Ja,
0: dat
1: precies,
0: wisselt dus.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Helemaal goed. En vanavond dus bij Paleis het Lo. En het is buiten. Dat klinkt natuurlijk ook anders dan binnen. En het instrument voelt natuurlijk ook anders buiten dan binnen, toch?
1: Ja, precies. Het is, we hebben nu gerepeteerd in Orpheus, hier in Apeldoorn.
0: Ja.
1: In de, nou ja, ik kan zeggen de Rabobankzaal. Ik weet niet of dat dan wat zegt.
0: Ja.
1: Ja. En dat is natuurlijk best een grote zaal.
0: Mm-hmm.
1: En de klank is dan een stuk meer resonant, er komt meer resonantie uit de cello's dan als je buiten zit.
0: Ja.
1: Dan stopt de klank vrij snel.
0: Oh, oké, maar dat maakt dus eigenlijk, bedoel, voor het optreden maakt dat niet uit. Want het is natuurlijk wel heel apart en heel bijzonder als je dat buiten speelt, denk ik.
1: Ja, nou, het is een hele mooie locatie sowieso en het ziet er heel goed uit. Het is wel anders, dus je moet er wel aan aanpassen. Dus we hebben straks nog wel even een repetitie om te checken hoe het klinkt. Maar op zich doen we hetzelfde. We moeten misschien proberen iets meer de klank te laten bevrijden, zeg maar. Maar op zich zal dat goed komen.
0: Ja, daar twijfel ik ook eigenlijk niet aan. Hey, Jezel, je studeert in Salzburg. Hoe lang is zo'n opleiding eigenlijk?
1: Ik ben mijn bachelor begonnen.
0: Ja.
1: Dus, die ben ik al 3 jaar geleden begonnen. Maar de bachelor duurt in principe 4 jaar. En ik heb dan nog gekozen om het een jaar te verlengen. Dus bij mij duurt die 5 jaar.
0: Oh, oké, okay. Kijk eens aan. Ja. En wat zijn dan je dromen, zeg maar? Wat zou je dan daarna? Concertgebouworkest? Of?
1: Nou, dat ik heb niet één specifieke droom van dit orkest of dit. Met dit orkest wil ik graag samen spelen of wat dan ook. Ik heb in ieder geval de droom dat ik zoveel mogelijk muziek kan blijven maken op heel hoog niveau.
0: Ja.
1: En waar het mij dat toe leidt uiteindelijk, dat weet ik nog niet. En dat vind ik eigenlijk ook heel, heel fijn dat ik dat nog niet weet. En dat ik wel zie waar ik uitkom, zeg maar.
0: Nou ja, dat is wel. Ja, dat is natuurlijk ook best wel heel spannend, toch? Want het zal ook wel verwisselen. Ik bedoel, als je gevraagd wordt bij het ene orkest of bij een ander orkest. Ik bedoel, afwisseling genoeg, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind dat eerder een leuk vooruitzicht dan spannend. Dat ik niet weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Nou, dat snap ik wel. Dat denk ik wel, ja. Hey, en wat jullie vanavond doen, dat doen jullie morgen en volgende week dinsdag ook nog een keer, hè?
1: Ja,
0: op twee andere plekken. Ik zie hier het stadhuis in Arnhem.
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk ook best bijzonder. En bij Cultura in Ede.
1: Ja, precies.
0: En Cultura, is dat een soort theater? Of is dat ook iets buiten? Of...
1: Nee, dat is wel binnen. Ja.
0: Dat is binnen.
1: Ja.
0: Maar dat is een soort cultuurhuis, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus jij speelt 3 keer de komende week.
1: Ja, precies. Ja.
0: Met dezezelfde club, mensen.
1: Ja,
0: en ik zie dames en heren door elkaar. En ja, ik kan niks anders zeggen dan jullie ontzettend veel succes wensen de komende dagen. En ook vooral heel veel plezier. En
1: ja, dat is goed.
0: Heel veel succes nog met je opleiding. En dank je wel dat je nog even teruggebeld hebt.
1: Zeker.
0: Heel fijn.
1: Dank
0: je wel, Douwe. En veel succes.
1: Dank je wel.
0: Dag.

0: Summerville met You Make Me Feel.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het mooie weer gaat er weer een beetje aan zitten te komen. Vanmiddag, in de loop van de middag wordt het een stuk lekkerder. Gaat de zon steeds meer schijnen. En wordt het een graad of 25. Maar morgen wordt het een graadje warmer. Wordt het 28 graden. Is het lekker een droge dag. Leuk om en fijn om erop uit te gaan. Zondag daarentegen komt er af en toe een buitje voorbij. Maar de temperatuur is wel lekker. Die is 21 graden. Maar daarna maandag, dan wordt het nog lekker 23 graden. En daarna gaat het kwik snel omhoog naar 29 graden. Op dinsdag 32 en op woensdag donderdag. En volgende week vrijdag ook nog 30. Nou heb ik ook weer berichten gezien waar ze spreken over 38, 39 graden. Ik hoop dat dat niet doorgaat. Maar goed, daar hebben we geen invloed op. Dus kortom, zomerweer. Dus hou het cool en hou de ramen en deuren lekker dicht als het zo heet is. En let goed op elkaar. Oh, en dit was alweer het eerste uur ook. Want ineens gaat de tijd dan toch weer snel. Na het nieuws zijn wij bij u terug. Hebben we nog een paar leuke gesprekken. Goeie

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de matinée. 24 juli alweer, de tijd gaat hard. Van het tweede uur hebben wij zometeen live in de studio Ellie Spruit. Zij is van de gedichtenclub De Kap, onder andere, want ze is ook schrijfster. Altijd fijn als iemand in de studio is. En we hebben Judith Kraaikamp. En die gaat vertellen over Op Pad in Oene. Dat wordt 2 keer per jaar in de zomer georganiseerd. En daar gaat ze alles over vertellen. Dus zeker de moeite waard om even te blijven luisteren.

0: BB-band met Stille Willy, dat is ook al een oudje. Bij mij is aangeschoven Ellie Spruit. Goedemiddag, Ellie.
1: Goedemiddag, Ellie.
0: Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Ik vind dat fijn als er iemand bij mij in de studio zit. Dat praat toch altijd net even wat makkelijker.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is helemaal fijn. Jij hebt opgericht, hoe zou ik het zeggen?
1: Ik ben erbij gekomen toen het al bestond bij de KAF.
0: Oké.
1: Want het is denk ik vanaf 2012 al daar op de kaart gezet.
0: Bij de gedichtenclub hebben we het over, hè?
1: Ja. En ik ben erbij gekomen denk ik 2013 of 14.
0: Oké.
1: En het zat toen helemaal vol met 10 tot 12 mensen.
0: Ja.
1: Maar wij waren allemaal mantelzorgers. En ook al wel van zekere leeftijd de meeste.
0: Ja.
1: Dus je snapt wel, Ellen, daar vielen zo langzaam gaten in het geheel.
0: Ja, zo werkt dat.
1: En toen 2020 er was dat we helemaal niet meer bij elkaar mochten komen, waren we nog met z'n vieren over.
0: Mm-hmm.
1: Toen zijn we ook bij iemand thuis af en toe zo'n beetje gerouleerd, bij iedereen thuis.
0: Ja.
1: En we hoopten eigenlijk, nadat iedereen weer bij elkaar mocht komen,
0: Groeien.
1: Ja. Dat het weer gewoon helemaal aandacht voor was en zo.
0: Nee,
1: jammer genoeg is er toen weer iemand gestorven.
0: Ah.
1: En wij zijn dus echt wel sinds die tijd een beetje zoekende. Er zijn mensen bijgekomen sinds vorig jaar. Maar die hebben blijkbaar toch te veel zorg en die zijn ook weer afgevallen. Dus
0: nu, dat is jammer.
1: Een wilde harde kern.
0: Ja.
1: Wil graag toch en wat meer aandacht vragen, wat breder in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Voor deze hele mooie gedichtenclub.
0: Ja. Kan je even uitleggen aan de mensen? Nou ja, de KAP is een vrijwilligersorganisatie, hè?
1: Ja.
0: Dus laten we daar eerst over hebben.
1: Ja. Vrijwilligers om mantelzorgers te ondersteunen. Ze hebben heel veel activiteiten voor mantelzorgers ook. Ik zat bij de wandelclub, de fietsclub, de gedichtenclub.
0: Ja. Oh ja.
1: Alles kon.
0: Ja.
1: En je hebt ook vaak dat ze organiseren dat mensen dus met mindfulness een cursus hebben.
0: Oh ja.
1: Dat heel leuk allemaal.
0: Ja.
1: Mensen die een beetje overvraagd zijn, kunnen op een midweek, de noemer heeft een bepaalde naam, maar dan kunnen ze even thuis weg.
0: Ja.
1: En dan wordt er voor hun partner gezorgd.
0: Dat ze even
1: of waar
0: voor
1: ze
0: zichzelf
1: dan voor zorgen. Kan ook ouder zijn.
0: Ja.
1: Dat ze eventjes er tussenuit kunnen, dat ze weer helemaal kunnen opladen.
0: Ja.
1: En dat zijn ze allemaal wat de KAP organiseert.
0: Ja.
1: Nog veel meer dingen.
0: Ja.
1: Ook helpen met tuinen en de tuinen met administratie.
0: Ja.
1: Noem maar op. Het is een geweldige organisatie.
0: Met alle vragen kan je eigenlijk terecht bij de KAP.
1: Ja.
0: En daar hebben jullie onder andere dus de gedichtenclub.
1: Ja.
0: En de gedichtenclub. Hoe moet ik dat zien? Jullie schrijven zelf gedichten of jullie dragen gedichten voor aan elkaar?
1: Ja. Dat is eigenlijk het meeste. Ik ben wel iemand die zelf gedichten schreef.
0: Maar jij bent schrijfster van huis uit, hè?
1: Ja, ik heb. Nou ja, heel laat bloeien wel, maar ik schrijf wel sinds 2008 of zo ben ik heel veel gaan schrijven.
0: Ja, maar boeken of gedichten?
1: Ja, gedichtenbundels.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus er zijn er al drie
0: van verschenen. Oh, kijk eens aan.
1: Maar
0: geef je dan bijvoorbeeld ook aan mensen een cursus? Of zeg maar een soort
1: ik ga niks belerends doen.
0: Ik zou me voor kunnen stellen als je er blanco in komt en denkt, erg leuk dat je tics en tricks en tips geeft van
1: nee, want
0: hoe
1: het
0: je
1: is
0: gedicht
1: eigenlijk niet de bedoeling dat mensen komen om te leren schrijven zelf. Mensen mogen gewoon komen als ze dus interesse hebben in mensen die gedichten schrijven. We hebben zoveel dichters in Nederland. Ja, van Herman Gorter tot Annie M.G. Schmidt, noem ze allemaal maar op.
0: Ja, ja.
1: Die heel veel mooie dingen hebben geschreven. En waar dan ook het lid wat nu nog aanwezig is bij mij, om met z'n twee over zijn.
0: Ja.
1: Die weet heel veel, die komt altijd met van alles en nog wat aan. En
0: maar dan komen jullie dus bij elkaar, hè?
1: Ja.
0: Elke 6 weken? Elke maand?
1: Ja, elke 6 weken houden we het een beetje op. In de zomervakantie komen we niet bij elkaar.
0: Nee.
1: Maar de rest van het jaar proberen we om de 6 weken. En dan hebben we een gezellige ruimte bij de KAP. En dan kopje koffie, kopje thee starten we.
0: Ja.
1: En dan is er ruimte ook voor je verhaal. Hoe het allemaal

0: gegaan is, hoe je een beetje erin staat.
1: Ja.
0: En dan is er altijd wel iemand die zegt van, nou, zullen we beginnen?
1: Ja.
0: En dan gaan we gewoon een beetje rond. En iedereen heeft wel een gedicht uitgezocht.
1: Ja, ja, ja.
0: Die hij graag dan wil voorlezen.
1: Ja, ja.
0: En als je denkt voor het eerst komt, denk je van, nou, ik wacht even af wat een beetje zo de mensen hier doen. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, even de kat uit de boom kijken.
0: Ja,
1: en even,
0: dat kan. Maar je mag ook altijd al wat meebrengen als je zegt van, ik wil eens komen luisteren.
1: Ja.
0: Kijk hoe het gaat. Breng gewoon wat mee wat je denkt van, nou, dat vond ik zelf heel mooi.
1: Ja,
0: wie
1: of
0: weet.
1: Toepasselijk. Of kan ik iemand mee oppeppen of...
0: Ja, ik denk... Ja, soms hebben wij ook wel een thema gehad. Bijvoorbeeld de lente.
1: Ja.
0: Maar dan waren er ook mensen... Nou, die hadden helemaal geen zin om een lentegedicht. Die deden gewoon wat anders.
1: Ja,
0: en dat kan.
1: En dat kan allemaal. Dat mag allemaal.
0: Ja. Ja.
1: Het gaat er dus eigenlijk om dat je gezellig samen bent.
0: Ja.
1: En een gedicht voordraagt. Of alleen maar luistert.
0: Ja,
1: of
0: ook.
1: Je moet niks. Alles mag.
0: Ja. En langzaam komen mensen er dan wel in als een paar keer geweest zijn. Dan hebben ze, oh ja, maar dat vond ik ook altijd mooi. Of brengen een liedtekst mee. Alles kan.
1: Oké, liedteksten ook.
0: Wij hebben dan meestal ook wel, dan gaan we er wel even over na pluizen. Van, goh, we vonden wel het mooi. Of vond je een mooie zin? Of er valt er een mooie zin op?
1: Ja. Yeah.
0: Heb ik meestal wel.
1: Ja. Yeah.
0: En ander ook. En dan gaan we daar een beetje over. En als het een heel onbegrijpelijk gedicht is, dan gaan we erover discussiëren. Van, hoe komt iemand nou toe? Of zo,
1: om zoiets te schrijven. maar het is natuurlijk ook zo, iedereen interpreteert ook anders.
0: Ja, dat is
1: dus
0: ook
1: dat
0: nog
1: is natuurlijk
0: zo.
1: Wel interessant.
0: Ja, ik hoorde dat erin en jij hoorde dat erin.
1: Ja.
0: Dat kan allemaal. Dus soms gaat het wel heel levendig.
1: Ja.
0: En maar het is ook altijd wel, tenminste voor mijzelf ook, dan kom ik er helemaal weer... Ja, lekker...
1: Blij vandaan.
0: Ja, een beetje
1: vandaan,
0: opgeladen. Energiek vandaan. Ja. Van wat leuk.
1: Ja, want mantelzorg jij nog?
0: Ja, ik mantelzorg.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus voor jou is het... Je bent niet alleen de organisator, zeg maar. Of de drijvende kracht,
0: Monique,
1: maar ook...
0: is die organiseert. Maar ik ben gewoon een van de...
1: Van de leden.
0: Van de stokhouder.
1: Stokhouder leden. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je elke 6 weken naar uitkijkt.
0: Ja, ook. Ja, ik vind het altijd jammer als eigenlijk in de zomer. Ja, maar dat snap ik wel. Want er zijn mensen die willen, die kunnen helemaal naar Amerika bijvoorbeeld op vakantie. Ja, dan ben je even weg.
1: Ja, ja,
0: maar,
1: ja.
0: Het is ook goed om... het is geen verplichting in die zin. Het is, als iemand is ook niet kan,
1: dan is dat ook geen probleem.
0: Zo. Nee, natuurlijk niet.
1: Maar ja, het is natuurlijk wel niet leuk als je daar in je eentje zit.
0: Nee, nou, in mijn eentje, dan ga ik thuis wel een beetje liedjes oefenen.
1: Ja.
0: Maar dat is ook zo. Ik zit gelukkig nog niet thuis in mijn eentje.
1: Nee.
0: Maar het is leuk als het aanwas komt.
1: Ja.
0: En het maakt ook niet uit wat je... Als je zegt van, nou, ik heb nog geen tekst om mee te brengen. Maar het kan ook zijn dat je wel dingen thuis in de kast hebt staan. Ja, ik had toch ook altijd wel ergens een gedichtenbundel. Breng mee.
1: Ja.
0: Of als je iets opvalt in een liedje, breng mee. Het is
1: altijd
0: liedtekst leuk.
1: Liedtekst kan ook.
0: Maar alles, je hebt hele mooie liedtekstjes.
1: Ja, daar zit vaak wel een laag achter. Ja, ja, ja, ja.
0: En ook, als je denkt van, ik weet niks. Ik vraag iemand van, waar kan ik mee beginnen? Omdat ik nog niet zo... veel van gedichten weet.
1: Ja.
0: Het is altijd wel dat we iets weten, dat we iemand weten. En dan roepen we altijd Herman Vinkels. Annie M. G. Schmid.
1: En je kan het zo zwaar maken als je zelf wil.
0: Zeker.
1: En dat ligt misschien ook aan je gemoedstoestand van die dag. Dat je denkt van nou voel ik meer in dit gedicht.
0: Dat zou kunnen,
1: werkt dat zo?
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat je het anders niet als zo triest ervaart, maar toevallig dan wel.
1: Ja, dat kan.
0: Maar dat was eigenlijk niet. Daar gaan wij niet voor. Wij willen.
1: Je licht en luchtig.
0: Je mag diep nadenken.
1: Ja.
0: Maar wij willen je niet triest naar huis.
1: Nee. Nou ja, goed. Maar weet je, je zit toch allemaal een beetje met hetzelfde schuitje.
0: Dat wel. Maar daar is dan ook zeg maar het binnenkomen en het bij elkaar wat verhalen van hoe is het van jou vandaag en hoe is het gegaan.
1: Ja.
0: Dat je dan al een beetje kunt landen en dat een klein beetje...
1: Dat los niet, kan laten op dat moment even.
0: Bijvoorbeeld wel, niet dat je het hoeft te vergeten, maar wel...
1: Ja.
0: Goh, ik zorg... Er zijn ook vaak mensen die zorgen, die willen graag er zijn voor iemand.
1: Ja.
0: En dat is soms een stukje zorg, maar dat is ook gezelschap en liefde uitdragen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is ook belangrijk dat die mensen er ook voor zichzelf willen zijn.
1: Ja, nou
0: en die
1: ja.
0: zoeken we eigenlijk.
1: Nou, dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Daar houden we even aan vast. We gaan even naar een muziekje en dan zijn we zo weer terug.

0: Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Nou, Ellie heeft ook een golden voice, want zij kan ook goed gedichten voordragen, toch?
1: Ja.
0: En je schrijft zelf gedichten?
1: Ja.
0: Kan je, heb je er eentje zo uit je hoofd zo voor de vuist weg? Of ja, overval
1: nou,
0: ik je dan?
1: Dat is wel een beetje dan weer een contemplatief iets van. Dat is een heel klein gedichtje. In de stilte die je nalaat, zoek ik je. Maar waar ik je nu nog vinden kan, is in mijn hart.
0: Oké. Die is mooi. Treffend. Maar heb jij die zelf geschreven?
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oh, wauw. En hoe...
1: Je vroeg toch of ik zelf iets geschreven heb.
0: Ja, ja, ja, maar ik dacht van, heb jij deze dan ook zelf geschreven?
1: Ja, ja.
0: Maar dat is wel een heel mooi treffend. En op wat voor moment heb je dat geschreven? Weet je dat nog?
1: Ja, dat was eigenlijk toen iemand overleden was. Een bekende, een vriendin. Maar dat was de vrouw van een vriend van ons.
0: Ja.
1: En die was overleden.
0: Ja.
1: En dat vond ik toen heel triest.
0: Ja.
1: Omdat hij een zwaar ziekbed had gehad. En ja, hij bleef alleen achter.
0: Ja.
1: En zodoende kwam ik daarop.
0: Heel mooi, ja. Ja. Dat is wel eentje, zeg maar, voor op een kaartje ook.
1: Dat zou kunnen.
0: Toch?
1: Ja, ik heb mijn boekjes nu niet bij me. Want zo ijdel was ik dan niet dat het over mij zou.

0: gegaan allemaal. Maar de laatste was Alles Dwars. En dat heb ik een beetje in het formaat van Olivier Bommel strips gedaan.
1: Oh, wauw.
0: Omdat ik helemaal ook weg ben van Maarten Toonder, wat hij had geschreven.
1: Ja.
0: Maar daar had ik ook op één pagina, links dus, een foto of een tekening van mezelf. En op de andere gedicht van mezelf.
1: Okay.
0: En dat vond ik heel fijn om het ook zo eens te doen.
1: Ja, want je bent dus ook illustrator.
0: Ja, een beetje wel.
1: Oh, je van bent mijn eigen werk thuis. Dan. Jeetje. Ja. Goh, en hoe ben je daar ooit zo achter gekomen? Is dat gewoon een gevoel? Heb je opleiding gedaan die kant op?
0: Nee,
1: gewoon
0: nee.
1: Recht uit het hart.
0: Hoe noem je dat? Ik ben...
1: Ja, dat noemen ze zelflerend.
0: Je hebt zo'n woord. Ja. Autodidact.
1: Ja, autodidact. Ja, dat is
0: kom er wel op. Als het even duurt, kom er wel op. Maar dat is eigenlijk... ik ben vroeger al wel eens aan dichten geweest. En die heb ik teruggevonden toen. Toen onze dochter uit huis ging. We hadden een dochter met een verstandelijke beperking. En het kostte heel veel energie.
1: Ja.
0: Maar ze is gelukkig goed terechtgekomen nu. En daarna kon ik weer slapen en kreeg ik weer rust in het hoofd. En toen kwamen er allerlei gedichten uit mijn pen. En toen kwam ik ook dingen van vroeger tegen.
1: Oh ja.
0: En zo ben ik doorgegaan.
1: Ja.
0: En toen zei mijn man, wil je dat niet in een boekje? Ik denk, nou, dat vind ik wel leuk. Ja. Dat wel in een boekje.
1: Ja, wat leuk. En die liggen gewoon bij de boekhandel in Apeldoorn? Of
0: die
1: kan je
0: liggen
1: bestellen?
0: Bij Broekhuis. Boekhandel Broekhuis in Hoofdstraat.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, die heeft de dingen op stapel.
1: Ach, wat leuk.
0: En ik geloof nog een paar, maar daar ligt alleen Alles Dwars volgens mij. Bij de Reader's Shop in Eglantier.
1: Oh. Okay,
0: daar ligt ook wat.
1: Ja. Oh, okay. En heb je dat in een eigen beheer uitgebracht?
0: Ja.
1: Oh, okay.
0: Het laatste wel. Het eerste boekje niet. Het Gapend Gat niet. Dat was het eerste. Maar dat is er nog wel. Dat kun je zo bestellen bij Bookscout. Ja.
1: En als je dan zo'n avond hebt van de kap, heb je dan ook dat boekje bij je? En,
0: ja, wij doen het op de middag altijd. Hè?
1: Oh,
0: wij zijn op 's middags. De gedichtenclub is op de middag.
1: Ja.
0: Die was gewoon altijd zo makkelijk, omdat sommige mensen ook graag niet 's avonds op stap gaan.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: En dat heb je dan. Dus
1: of het niet kunnen regelen voor de avond. Ja,
0: ja ook. Ja, ja, van half 2 tot half 4.
1: Ja.
0: Je hoeft niet, als je zegt, het is me te lang, kom je wat later of je gaat wat eerder weg.
1: Dat kan allemaal. Ja, wat fijn. Dus er is gewoon ruimte voor iedereen om te zijn wie die is en te doen wat hij wil.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. En soms, we hebben ook wel eens mensen gehad die ook zelf gedichten maakten. Maar die kwamen dan even en... dan liet ze het boekje zien en dan kocht je het boekje en dan waren ze weer weg.
1: Oh ja, nou dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling ervan.
0: Oh ja,
1: nee.
0: Dan hadden we het heel druk waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Met de rest verkopen.
1: Als mensen nou zeggen van joh, dat lijkt me toch allemaal heel erg fijn, daar zou ik wel eens naartoe willen. Op wat voor manier kunnen zij zich aanmelden dan?
0: Nou, ik heb een e-mailadres en dat is m.steunenberg@dekap.nl. .nl, ja, dat wel. Dat
1: altijd wel fijn, .nl.
0: Ja. En daar is Monique Steunenberg, die is eigenlijk de initiatiefneemster om toch te kijken of er weer wat meer bredere belangstelling komt voor de gedichtenclub.
1: Ja.
0: Dus daar kunnen geïnteresseerden zich graag aanmelden. Heel graag.
1: Ja, dat zou natuurlijk. En er is waarschijnlijk ook een website waar je ook nog informatie over de kap en alle activiteiten kan vinden.
0: De kap heeft een eigen website en daar staan ook dingen op van wat er allemaal te doen is. De gedichtenclub staat elke maand een nieuwsbrief erbij wat er allemaal is. En ook als je op de kap site, dan staan alle activiteiten. En wanneer ze zijn, staan gewoon op hun site.
1: Maar en de kap is dus echt alleen voor mantelzorgers?
0: Ja, dat wel. Ja. Dat wel.
1: En waar moet je dat kunnen bewijzen dan? Hoe werkt het? Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Ja, iedereen is natuurlijk wel een beetje mantelzorger.
0: Ja.
1: Toch, als je ouders nog hebt. Of,
0: dat snap ik. Maar dan hoop ik dan wel dat mensen daar gewoon wel een beetje legitiem komen.
1: Ja. Want wat betaal je daar contributie voor?
0: Nee,
1: of
0: nee,
1: iets?
0: Dit is allemaal,
1: het is gewoon allemaal...
0: Gewoon zo, je bent altijd welkom.
1: Welkom. Ja.
0: Als je mantelzorg bent en je staat bij de schap ingeschreven en je denkt, nou, ik heb best nog wel wat tijd over wat vind ik leuk.
1: Ja.
0: En je hoort dan van, nou, leuke teksten, leuke mensen, koffie, thee.
1: Ja.
0: Eventjes eruit.
1: Ja.
0: Nou ja, misschien is dat dan wel een invulling voordat je zegt, oh, dan zou ik het ook eens. Je kunt het altijd proberen.
1: Ja, dus je mag altijd eventjes bellen of langskomen.
0: Ja.
1: En, maar de kap zoekt natuurlijk ook altijd nog wel vrijwilligers om mensen te ondersteunen.
0: Ja, dat is weer een andere.

0: traject.
1: Ja, oké. Okay, maar dat kunnen mensen ook op de website allemaal vinden. Hè, van hoe je dat.
0: Als je denkt van, nou, ik ben eigenlijk wel mantelzorger. Wat jij zegt van, ja, iedereen is eigenlijk mantelzorger.

0: ook al wel zo lang. Ja. Of wel 20, 22 jaar. Ja.
1: Want ik was ook ooit, nou ja, daar was ik dan aan dichten en zo. Toen heb ik ook ooit wel eens gevraagd, mag ik wat voorlezen? Want je hebt dan zo'n mantelzorgdag, 10 november.
0: Ja.
1: En toen heb ik een keer mijn manifest mogen voorlezen.
0: Oké, wauw.
1: Dus dat was wel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En als jullie dan zo'n gedichtenavond, hè, zijn er ook mensen die...
1: Nee, middag.
0: Ja, gedichtenmiddag, sorry, zo'n gedichtenbijeenkomst hebben. Zijn er ook mensen die het heel spannend vinden om een gedicht voor te dragen? Dat ze zeggen van, nou, ik weet niet...
1: Ja, nou, dan zeggen we, neem even je tijd. Luister even hoe knullig wij het doen. En het is nooit... Ja. Het is geen wedstrijd.
0: Nee, het is geen wedstrijd.
1: Het is geen wedstrijd.
0: Nee, het is laagdrempelig.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Je vult gewoon zelf in als je denkt van, nou, ik heb een simpel gedichtje.
0: Ja.
1: Ook leuk.
0: Ja, ook leuk.
1: Ja.
0: Nou,
1: niks hoogdravends.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet iedereen. Ik snap Herman Gorter ook niet altijd.
0: Nee. Nee.
1: Noem ze maar op.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En het is gewoon... ik loop wel eens in Amsterdam en dan zie ik tweedehands boekjes. Dan komen we in zo'n steeg.
0: Ja.
1: En er staan allemaal boekhandelaren tweedehands. Ja. Dan heb ik wel eens wat dingen meegenomen voor 2 euro op een boekje.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oh god, dat is toch ook wel bijzonder. En dan kom je toch wel andere dingen tegen.
0: Ja, ja.
1: Want ja, ik wil ook niet altijd uit eigen werk. Ik heb natuurlijk genoeg, maar ik wil niet altijd eigen werk.
0: Nee. Dus,
1: dat is ook zo pretentieus. Ja. Dat maakt niet uit.
0: Nou, hartstikke
1: maar alles
0: leuk.
1: Kan. Ja.
0: Dus... Denkt u, ik wil een keer naar zo'n middag van de gedichtenclub voor mantelzorgers. Dan kunt u dus u aanmelden bij moonm.steunenberg@dekap.nl. Zij kan al uw vragen beantwoorden.
1: Ja.
0: Ze kan alle info geven die u nodig heeft. En wellicht komt u dan Ellie tegen, daar. Als grote aanjager van de gedichtenclub.
1: Dat zou mooi zijn. Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Zou wel heel erg leuk zijn.
1: Heel leuk.
0: Zijn we nog dingen vergeten, Ellie? Waarvan je zegt van ja, maar dat willen we nog even aangekaart hebben? Of...
1: Ik dacht het niet, want ik had een heel epistel hier.
0: Ja,
1: ja,
0: het is
1: ook,
0: hele
1: wij
0: lijst.
1: Hebben dus ook plezier samen. Dat heb ik al verteld, geloof ik. We hebben ook plezier. We
0: en
1: doen
0: daar
1: ook,
0: gaat het ook om.
1: We doen ook soms een beetje diepzinnig, proberen we dan te worden. En we aanhaken aan, ook aan mensen als ze een onderwerp hebben dat ze meebrengen van huis. Daar gaan we ook gewoon, want dat is ook het leuke. We zijn... Niet echt een gespreksgroep dat je allemaal denkt, ik ga je helemaal geluid...
0: Maar zware problemen vertellen, nee.
1: Het is echt, je mag, zeg al, we beginnen een beetje met gewoon even vertellen... hoe was het allemaal van de week of de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Omdat je elkaar dan maar 1 keer in 6 weken ziet.
0: Ja.
1: Is dat altijd wel leuk om even weer bij te kletsen.
0: Bijpraatmoment. Ja.
1: Daar heb je dan ook de koffie en de thee voor. Theemomentje. En dan is het ook wel mooi... Sommige mensen brengen echt ook iets heel... gerichts mee over bijvoorbeeld uit huis plaatsing of om iemand die ziek was of een jaargetijde, iets wat hun aanspreekt. Dus dat vinden wij altijd leuk.
0: Ja.
1: En soms kunnen we wel eens zeggen tegen elkaar, doen we gewoon volgende keer een bepaald onderwerp.
0: Ja.
1: Ga zoeken, weet ik veel, over ballonvaart of zo.
0: Ja, noem maar wat.
1: Ik noem maar wat.
0: Ja.
1: Maar een beetje huiswerk. Mee. En dan zeggen mensen, nou ja, als ik deze kan vinden, dan breng ik wel wat anders mee. Ja. Ook goed.
0: Ook goed. Nou.
1: Dus vandaar.
0: Ja. Nou, het klinkt mij als best een hele gezellige middag.
1: Yes.
0: Met diepgang soms.
1: Ja.
0: En de gedichtenclub bij de Kap. Wilt u daar meer over weten? m.steunenberg@dekap.nl kunt u zich aanmelden en vragen stellen. Ellie, ik vond het heel fijn dat je er was.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je gedichtenclub groeit.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Dat er wat aanwas komt.
1: We hebben plaats genoeg.
0: Plaats genoeg. Want hoeveel mensen kunnen jullie kwijt?
1: Ja, wel 10.
0: Wel 10.
1: Ja, nou, zeker.
0: Dus
1: misschien wel meer. Als we met meer zijn, gaan we naar een grotere ruimte. Naar een grotere ruimte.
0: Laten we dat
1: afspreken.
0: Daar doen we
1: niet moeilijk over.
0: Ja.
1: Komt er meer koffie op tafel, thee.
0: En koekjes.
1: Koekjes zijn er ook.
0: Oh, nou,
1: voor degene
0: kijk eens aan.
1: Onder ons die graag iets zoets erbij willen. Koekjes zijn er
0: koekjes
1: ook.
0: Koekjes zijn er ook. Voelt u ook vooral vrij om zelf wat te bakken en mee te nemen?
1: Oh,
0: altijd goed.
1: Met de kerst doen we altijd iets leuks. Tegen de kerst, de laatste van het jaar.
0: Nou, super.
1: Doen we ook altijd iets leuks.
0: Nou, Ellie, dankjewel dat je hier was en dat je erover wilde vertellen. En ik hoop dat jullie groep groeit naar in ieder geval 10.
1: Ja, dank voor de gelegenheid.
0: Graag gedaan.
1: Tot
0: en een prettig weekend.
1: Ja, dankjewel, Ellen.

Denzel met Pump It Up. Het fietsgilde houdt op dinsdag 28 juli, dus dat is komende dinsdag, de recreatieve fietstocht Kunst in het Landschap. Voor 1200 jaar bestaan van Brummen kreeg de Halse kunstenaar Ralf Lamberts opdracht om een kunstwerk in alle 6 dorpen van de gemeente te maken. En deze dagtocht, en daar gaat u dus langs fietsen, deze dagtocht is ongeveer 53 kilometer lang, vertrekt om 10 uur bij Sporthal de Meenpark aan de Heemradelaan 130 in Apeldoorn. En het is een route die over verharde wegen en fietspaden gaat. Dus dat betekent dat het ook toegankelijk is voor driewielfietsen. Je kunt er betaling van €3 kunt u deelnemen. Zelf even eten en drinken meenemen. En u kunt zich aanmelden via de website www.fietsgilde-apeldoorn.nl/programma.

0: Wolkenloos van Pure. Oh nee, Wolkenloos met Pure. Ik zei het verkeerd om. Aan de lijn hebben wij Judith Krijkamp en ze gaat wat vertellen over Op pad in Oene. Hallo Judith.
1: Hi Ellen, hoi.
0: Leuk dat je in de uitzending bent.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Het is weer zover, ja, hè?
1: Het is weer zover. De 16e editie van Op pad in Oene.
0: Ja, wat leuk. Kan je voor de mensen die niet weten wat het inhoudt, even kort uitleggen wat Op pad in Oene inhoudt?
1: Ja, ik zal het proberen kort en bondig te houden.
0: Nou, het mag wel iets langer dan dat.
1: Ja. Op pad in Oene is... Oene is een klein agrarisch dorpje. Laat ik daarmee beginnen. Dat ligt tussen de Veluwe en de IJssel. Dus in de IJsselvallei.
0: Ja.
1: Ongeveer 20 minuutjes van Apeldoorn vandaan. Tijdens Op pad in Oene zijn er meerdere boerderijen, deelnemers, kunstenaars die hun deuren openstellen voor publiek. En mensen kunnen eigenlijk heerlijk op de fiets door de weilanden het dorpje verkennen.
0: Ja.
1: De oude kerk, de molen, verschillende ateliers, er is muziek. En de beroemde aardbeientuin. Even om maar een aantal te noemen.
0: Altijd lekker.
1: Er zijn 15 deelnemers. Waar mensen kunnen gaan kijken.
0: Ja, want jullie hebben aardig wat ateliers ook, hè? Want ik heb het ook wel eens gedaan. Maar er zijn toch meerdere kunstenaars, zeg maar, bij jullie in het dorp. Toch?
1: Ja, zeker. En er zijn er ook nog heel veel die niet meedoen.
0: Oké. Nou, wellicht de volgende keer.
1: Ja, wellicht de volgende keer. Oenest is wel een klein beetje een kunstenaarsdorp.
0: Ja.
1: Maar dit is zeker niet het enige, hoor. Er zijn 4 ateliers die meedoen.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen ook de boerderijen leren kennen. Er is een pluktuin. Er is iemand die zelf bier brouwt. Er is een melkveehouderbedrijf waar mensen uitleg krijgen over hun bedrijf en waar kalfjes geaard kunnen worden.
0: Oh, altijd dus leuk.
1: Daar is van alles te beleven. Ook de molen is open, de oude kerk.
0: Het is een klein dorp, maar het is wel een levendig dorp, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik hoorde een bijzonder feitje. Vaak kleine dorpjes trekt iedereen overdag van weg. Maar in Oene is er heel veel bedrijvigheid.
0: Ja.
1: En in Oene blijven eigenlijk altijd meer mensen dan dat eruit gaan.
0: En ik snap dat, want het is een ontzettend leuk dorp. Ik kom er nog wel eens, zal ik maar zeggen. Want ik zie dat de boerderij van Zwier van der Weert hier ook aan mee gaat doen dit jaar.
1: Ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
1: Want Zwier die heeft ook heel lekker boerendroomijs.
0: Ja, dat klopt.
1: En daar loop ik heel graag altijd een blokje voor om.
0: Oh, dat snap ik ook.
1: Dat is ontzettend leuk. Dus ook hij heeft eerder altijd wel meegedaan. En nu dit jaar weer. En ook met het boerendroomijs. Maar er is ook een schapenscheerder, hoorde ik. Dus hij heeft weer van alles ook georganiseerd.
0: Ja.
1: Op zijn bedrijf.
0: Ja, je kan er ook zo leuk overnachten, hè? In die trekkershutjes.
1: Klopt, hij heeft prachtige trekkershutjes. En dat is een hele belevenis al op zich als je alleen al zijn locatie zou bezoeken.
0: Nou, absoluut.
1: Het is bijna onmogelijk om alle locaties in één keer te bekijken.
0: Maar gelukkig zijn er 2 dagen, hè?
1: Er zijn 2 dagen, dus je kan 2 dagen langskomen fietsen.
0: Ja.
1: Dus dat biedt wel mogelijkheid om overal even langs te komen.
0: Ja.
1: En voor de echte fanatiekelingen hebben we inderdaad voor degene die dus alle locaties afgaan. Die hebben mogelijkheid om ook nog...

0: iets te winnen tijdens de route.
1: Oké, okay. Vertel.
0: Ja, de route staat dit jaar namelijk in het teken van 850 jaar Oene.
1: Ja.
0: Het dorpje bestaat al 850 jaar.
1: Is wat.
0: En als mensen langs de verschillende locaties gaan, dan kunnen ze iets verzamelen. En als ze als daar de goede uitkomst uitkomt, dan valt er ook nog iets leuks te winnen.
1: Oh, kijk eens aan. Kan je daar al een tipje van de sluier oplichten wat de hoofdprijs is? Of zeg je nee, dat is een verrassing?
0: Nee, dat is een verrassing. Dat staat er nog niet bij. Maar er zijn wel een aantal mensen, dus niet echt één hoofdprijs, maar er zijn een aantal mensen die een klein prijsje kunnen winnen.
1: Ah, dat is helemaal leuk.
0: Ja.
1: En je zei ook al, de pluktuin, de Koekamp, die doet mee dit jaar, hè?
0: Ja, dus we hebben 3 nieuwe deelnemers. Dat maakt de route ook ieder jaar wel weer verrassend.
1: Ja.
0: En dit jaar doet inderdaad Pluktuin de Koekamp mee. Dus daar is ook weer van alles te
1: beleven en te verkrijgen. En,
0: ja, en je kan kennis maken met haar moestuin. Dus dat is ook, daar kunnen ook mensen na op pad en Oene terecht om gezonde producten te kopen.
1: En dan de route, zei jij. Is die dan ook elk jaar een beetje anders, of niet? Ja, andere deelnemers misschien, dus.
0: Ja, nou, waar het om bekend staat is dat alle deelnemers hebben een mooie gele klomp voor aan de weg hangen.
1: Oh ja.
0: Oene is oorspronkelijk een klompenmakersdorp.
1: Ja.
0: En dus op die manier maakt het ook heel gemakkelijk eigenlijk om een route te volgen. En het ligt allemaal vrij dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Dus je fietst vanuit het kleine dorpskerntje door de weilanden. En op die manier kun je alle 15 deelnemers op de route bezoeken.
1: En wil je dat niet in één keer doen, dan kan je dus of op dinsdag 28 juli, dat is dus komende dinsdag, of dinsdag...
0: Het is aankomende dinsdag, ja.
1: Ja, of 4 augustus, en dat is dan weer de week daarna. Dus 2 dinsdagen achter elkaar, tussen 10 en 5, op pad in Oene. En waar kunnen we de route vinden, zei jij, op...
0: Ja, dat is altijd een goeie. Er zijn op verschillende plekken, ook als je in het dorp aankomt, liggen ook nog folders waar de routekaart ook in staat.
1: Ja.
0: En alle deelnemers. Maar overal zijn ook de QR-codes te vinden.
1: Okay.
0: Waarmee je op de website ook de route kan vinden. En ja, dat is ook heel gemakkelijk, want iedereen heeft tegenwoordig een mobiel. Dus dan kan je eigenlijk via de website op paternoenen.nl de route bekijken of even uitkiezen waar je graag als eerste wil beginnen. Want je hoeft niet bij nummer 1 per se te beginnen.
1: Nee.
0: Je kan beginnen waar je wil. En
1: eindigen waar je wil.
0: Lekker rond. Ja. Ja. Ja.
1: En je kan het met de fiets of met de auto doen, maar het leukste is natuurlijk met de fiets.
0: De meeste mensen komen op de fiets.
1: Ja.
0: En het belooft ook een hele mooie dag te worden.
1: Ja.
0: 28 graden.
1: Ja.
0: Dus dat is ook heerlijk om lekker op de fiets te gaan.
1: Ja, en dan zo'n lekker boerendroomijsje bij de boerderij.
0: Ja,
1: en maar bij de kerk staan ook allerlei dingen. Foodtrucks neem ik aan. Of waar je drinken en eten kan krijgen. En lekkere dingetjes,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, het leuke is dat op de route eigenlijk is het heel... Want Oene is heel gasvrij. Dus eigenlijk op alle locaties is al bijna wel wat ook te drinken.
1: Oh, ja.
0: Maar er zijn een aantal plekken die wel heel bijzonder zijn. Dat is natuurlijk het Dorpszicht. Dat is echt het café-restaurant van Oene.
1: Ja.
0: Daar kan je terecht. En daarnaast moet ik even snel spieken. Haar catering. Het boerderijtuin, het Vrije Erf.
1: Okay.
0: Zij biedt ook allerlei dingen aan voor high tea, lunch. Dat is altijd druk bezocht.
1: Ja.
0: Dus daar zou ik zeker ook even gebruik van maken. Nou, de aardbeientuin is ook van alles lekkers
1: van alles
0: te vinden.
1: Lekker bakje aardbeien op de vuist.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk word je overal verwend.
1: Goed verzorgd.
0: Waar je langskomt.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk om er even met jou over te praten, Judith. Ik wens jullie 2 hele mooie dagen. Ik denk dat het weer heel druk gaat worden.
0: Bedankt. En, ontzettend leuk dat jij ook geweest bent. Wie weet komen we jou tegen.
1: Ja, ja, ja. Ik heb erover te denken. Waarschijnlijk zul je me er een keertje vinden.
0: Oh, dat zou heel leuk
1: Helemaal leuk. Hey, dank je wel. Heel veel plezier en heel veel succes.
0: Ja.
1: En graag spreken we je volgend jaar weer.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Okay.
0: En ontzettend welkom aan iedereen.
1: Dank je wel. Dag Judith. Bedankt. Goed weekend.
0: Dag.
1: En dit was ook alweer de matinée van vrijdag 24 juli. Er ging het toch nog weer ineens heel erg snel. Frans, dank je wel weer voor de techniek. En de dames van de redactie, heel erg bedankt. En u bedankt voor het luisteren. En een heel prettig weekend. En tot de volgende keer.

light is on.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio's

zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige

Zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegrestaurant in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig, met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig, met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden.

0: en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
1: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

Geven. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft

De EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt. Maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.